een minuut lang gevoetbald. De wedstrijd tegen een club uit Zwolle eindigde 3 weken geleden in 3-3. Maar in de laatste minuut deed een Zwolse speler mee die een rode kaart had gekregen.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is gisteravond brand gesticht. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw, waarna brand uitbrak in de bosjes voor het pand. Gisteren kwamen de eerste 15 asielzoekers aan in de opvang. Meer dan 300 tegenstanders hadden zich 's avonds bij het gebouw verzameld. De mobiele eenheid greep in nadat agenten ook werden bekogeld.

0: Op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. En ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een enkele kilometers lange brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen daarbij om het leven. De Amerikaanse justitie wil de economische schade van $5 miljard... gaan verhalen op de eigenaren van het schip. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avrotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Tijdens de optreden van Israël dit jaar waren kort pro-Palestijnse leuzen te horen. 4 mensen zijn daarna uit de zaal verwijderd. Het weer bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en koelt het af tot een graad of 6. Komende dag opnieuw buien, met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 4 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten, 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruiken agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken wel steeds minder vaak hun vuurwapen. En dat komt

0: Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. Ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een grote brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen om het leven. De Amerikaanse justitie wil $5 miljard aan economische schade gaan verhalen op de eigenaren van het schip. Odido wist pas 2 dagen na de hack begin dit jaar dat er miljoenen klantgegevens waren gestolen. Het telecombedrijf kwam daar pas achter toen de hackersgroep ze een bericht stuurde. Odido zei gisteren dat ze beter hadden kunnen communiceren na de hack. De gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is tussen de 3 en 10 graden. Overdag trekken er buien over het land met kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten. Dat zijn er 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding van de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruikten agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht gisteravond schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de acties niet zullen worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw waarna brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang. Saoedi-Arabië heeft tijdens de oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt het persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren, is niet bekend. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avrotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Israël ging gisteravond wel door naar de finale. Het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is 3 tot 10 graden. Overdag trekken er buien over het land met ook kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel af en toe de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. En dat is opvallend omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Het is niet duidelijk hoeveel van het Russisch gas in Nederland wordt gebruikt, omdat de haven van Rotterdam een belangrijke rol heeft als doorvoerhaven voor andere Europese landen. Het aantal keren dat de politie geweld heeft gebruikt is vorig jaar opnieuw toegenomen. Er waren 25.000 geweldsincidenten, 2.000 meer dan het jaar ervoor. De politie spreekt over een verharding van de maatschappij. Het meeste geweld wordt gebruikt bij aanhoudingen. Eerder werd al bekend dat er ook steeds meer geweld is tegen agenten. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van de railschoppers. Een protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond in de bosjes naast het gebouw. Agenten die het vuur wilden blussen werden bekogeld. De ME greep in om de demonstratie te stoppen. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. Een Britse man is veroordeeld tot 15 jaar cel voor seksueel misbruik van minderjarige jongens. De man probeerde eerst de rechtszaak te ontlopen door te doen alsof hij ernstig ziek was. En ook zijn broer werkte eraan mee door hem in een rolstoel naar het politieverhoor te brengen. Later in het onderzoek ontdekte de politie dat de man loog over zijn ziekte en nu is hij alsnog veroordeeld. En het weer de hele dag wisselvallig met een mix van wolken, zon en regen. Ook is er kans op hagel en onweer. Aan de kust kan het flink waaien, tot 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Le-

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland importeert nog altijd Russisch vloeibaar gas. In de eerste drie maanden kwam 12% van de totale import uit Rusland. Dat is opvallend omdat Nederland de import van Russisch gas al jaren wil afbouwen. Een protest bij een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is gisteravond uit de hand gelopen. Er werd brand gesticht en agenten werden bekogeld. De ME moest ingrijpen. Premier Jetten noemt de acties van de relschoppers schandalig. En de politie heeft vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. Een specifieke aanleiding heeft de politie niet. Maar volgens de politie is er wel een verharding in de samenleving merkbaar. Onder meer bij rellen en demonstraties. Het weer wisselvallig met opklaringen en ook buien. Het wordt maximaal 13 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Een 51-jarige man raakt zijn flat kwijt naar speurwerk van Centrada. Hij had een appartement gekregen in woning bij Lars en Lily. De flat ziet buiten de wachtlijsten om worden toegewezen aan spoedzoekers. Onder wie mensen die zijn gescheiden. Maar de woningstichting kreeg de indruk dat hij nog gewoon bij zijn ex zat. En de woning, 31 vierkante meter, één slaapkamer, had doorgegeven aan zijn dochter en zijn kleinkind. Dat ontkende hij. Ze woonden er alle drie en hij sliep op de bank. Centrada begon een onderzoek. Zijn digitale sleutel werd nauwelijks gebruikt. Zijn witte Tesla-taxi stond vaak bij de ex. Hij stond weinig op camerabeelden. Bij huisbezoek werden alleen moeder en kind aangetroffen. En de bank leek te klein om op te slapen. En het werkte. De rechtbank heeft besloten dat hij eruit moet. Dat hoeft echter niet binnen een week zoals geëist. Er komt een maand de tijd om ander onderdak te vinden, omdat de rechter niet wil dat een kind op straat wordt gezet. En Lelystad krijgt een bottenrace. Vrijdag 29 mei zeilt een tiental botten zijn wedstrijd onder de titel Rondje Markerwadden, met als inzet de eerste Markerwadden trofee. Het is initiatief van de Kiwanische Club Lelystad, die daarvoor optrekt met de vereniging Botterbehoud. De schepen hebben elk 12 betalende passagiers aan boord en zaterdag 30 mei kun je tegen betaling een klein vaartochtje meemaken. De opbrengst gaat naar International Justice Mission. Deze organisatie zet zich in tegen kinderarbeid en slavernij in onder meer de seksindustrie, de kustvisserij, de scheepsloperij en steengroeven. En daarnaast steunt de Kiwanische Club hiermee de stichting Sailing Kids, die zeilt met zieke kinderen, en Veilig Thuis Kleverland, een organisatie tegen huiselijk geweld en mensenhandel. En voor wie vanuit Lelystad die kant op wil, de Vogelweg is tot volgende week vrijdagmiddag 5 uur afgesloten voor alle verkeer tussen de Knarweg en de Leepnaarweg. Bij de Knardijk komt een nieuwe oversteekplaats voor fietsen. Dat wordt een zogenoemde gefaseerde oversteek, dus met een onderbreking in het midden van de weg, een middeneiland. Dat moet zorgen voor meer veiligheid voor fietsers. En vanaf eind deze maand is het fietspad dicht tussen de Knardijk en de Knarweg wegens werkzaamheden.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We hebben voorlopig met vrij veranderlijk lenteweer te maken in Lelystad. Vandaag valt het best wel mee met het aantal buien. Een enkele bui is vanochtend mogelijk. Vanmiddag blijft het meestal droog bij een afwisseling van zon en wolken. Net als gisteren wordt het met moeite 12 graden en is het dus fris. Daarbij is de wind wel minder sterk en draait in de loop van de dag naar het zuidwesten. Aan het einde van de middag neemt de bewolking toe. Vanavond volgen buien. Vannacht is er nog een bui mogelijk bij een minimumtemperatuur van 6 graden. Morgen is volgens mij de paraplu vaker nodig. De hele dag komen buien voor, soms plenst het behoorlijk. Tussen de buien door komt de zon af en toe tevoorschijn. De temperatuur is nog steeds laag. Een stevige westenwind maakt het frisser. Hemelvaartsdag start met een paar buien. In de middag en avond blijft het droog en schijnt de zon van tijd tot tijd. Bij matige noordwestenwind blijft het fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 7 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS Journaal. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van relschoppers. Protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand, zag deze NH-verslaggever.
3: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bosjes stonden daar in de fik.
2: Hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Ook in Apeldoorn en Den Haag was het gisteravond onrustig bij protesten tegen asielopvang. In Apeldoorn werden 5 mensen aangehouden nadat er met vuurwerk was gegooid. In Den Haag moest de politie ingrijpen toen voor- en tegenstanders tegenover elkaar kwamen te staan. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. Dat is opvallend, omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Behalve door Nederland wordt in Europa ook door Spanje, Frankrijk, België en Portugal nog Russisch vloeibaar gas geïmporteerd. De Europese Unie wil dat de import vanaf volgend jaar helemaal wordt verboden. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël, dat zich ook plaatste voor de finale van zaterdag. In een café in Utrecht gingen fans wel kijken, maar soms met gemengde gevoelens.
4: Er zijn er maar weinig hier die naar het scherm kijken.
5: Hier gaan de eerste mensen al weg, want Israël komt eraan.
6: We staan natuurlijk niet achter wat er allemaal gebeurt op dit moment in de wereld. We willen inderdaad Israël niet supporten, dus daarom gaan we naar buiten.
2: De volgende halve finale is morgenavond. Het weer, de dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wat buien. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
4: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
5: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. In de eerste drie maanden kwam 12% van de totale import uit Rusland. Dat is opvallend, omdat Nederland de import van Russisch gas al jaren wil afbouwen. Een protest bij een tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is gisteravond uit de hand gelopen. Er werd brand gesticht en agenten werden bekogeld. Ook in Apeldoorn en in Den Haag was het gisteravond onrustig bij protesten tegen asielopvang. De politie heeft vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. Specifieke aanleiding heeft de politie niet, maar volgens de politie is er wel een verharding in de samenleving merkbaar. Het weer, eerst zon, maar vooral vanmiddag stevige buien. En het wordt maximaal 13 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
6: De 8 houten woning in de Zon die Centrale heeft laten bouwen volgens de nieuwe prefab-methode R met zoveel mogelijk hergebruikt materiaal zijn klaar. De eigenlijke bouw begon in november vorig jaar na de nodige voorbereidingen. Het tweede element, naast de snel en duurzame bouw, is de poging van de corporatie om door de indeling van de openbare ruimte contact tussen buren te bevorderen. Alle woningen hebben een eigen terras dat direct grenst aan een gezamenlijke tuin. Hier kunnen bewoners elkaar ontmoeten, een praatje maken, kinderen laten spelen of samenwerken in de tuin, hoopt Centrada. De hergebruikte materialen vind je terug in dakpannen, bestrating, zonnepanelen en circulair glas. De korte bouwtijd moet zorgen voor minder overlast voor de omgeving en de hoop is dat met de snelle methode meer kan worden gedaan aan de wachtlijst voor sociale huurwoningen. We blijven even bij Centrada. Florijnhofbewoner Jos R.B., ex-raadslid voor Leefbaar Lelystad en PVV, heeft een klachtenlijst met 72 handtekeningen overhandigd aan Centrada. Uit protest tegen een voorgenomen huurverhoging voor de woningen van de stichting in het centrum. Stadhuisstraat, Menstraat, Neringweg en Florijnstraat. Ze zijn niet tevreden over het beheer. Er zou bijvoorbeeld regelmatig afval naast de overvolle containers liggen en het schoonmaakwerk zou ook de wensen overlaten. Door de verbouwing van winkelpanden tot woningen neemt het aantal bewoners toe en hiermee ook de overlast op de R.B. De Stentor besteedde gisteren aandacht aan haar actie en Centrale heeft een gesprek met haar toegezegd. De woningcorporatie zegt niet op de hoogte te zijn van de genoemde problemen. En geheel los van elkaar tegenkantelde aanhangers op de wegen rond Lelystad eergisteravond en gistermorgen. Het bleef een materiële schade en oponthoud voor het verkeer, er vielen geen gewonden. Op de Ketelbrug woei maandagavond een hoge lichte aanhanger van een vrachtwagen om. De vrachtwagen bleef overeind, maar de scheefhangende aanhanger blokkeerde het verkeer volledig en het kostte uren in de wind weer recht op te krijgen. En op de Dronterweg, ter hoogte van de Larse Ringweg, kantelde gisterochtend een combinatie van een personenauto met een eenassig aanhangertje. De auto belandde in de berm, de aanhanger op het fietspad.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
7: We hebben vandaag de paraplu nodig in Lelystad. Soms komen flinke hoogstbuien voor. Bij een enkele bui is kans op een klap onweer. Er zijn ook droogmomenten met de zon. Net als gisteren is het met hooguit 12 graden fris. Er staat niet al te veel wind vanuit het westen. Vanavond en vannacht trekken nog steeds buien voorbij. De wind draait later vannacht naar het noordwesten. Ook morgen, Hemelvaartsdag, is het erg veranderlijk. Ik denk wel dat de buien in de middag verdwijnen. Dan is het vriendelijker met geregeld zon. De temperatuur blijft te laag voor de tijd van het jaar. Wel staat er minder wind. Vrijdag is het nog steeds erg wisselvallig en fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een pechgeval vielen op de A325 Nijmegen richting Arnhem tussen het Gelredome en Westervoort ongeveer 3 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 8 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Verschillende politici reageren verontwaardigd op de brandstichting gisteravond bij een noodopvang in Loosdrecht. Premier Jetten noemt de actie van de relschoppers schandalig. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond naast het gebouw. Naar schatting waren er 300 tot 400 demonstranten aanwezig.
3: De bijeffecten van die immigratie zijn mij te gortig. En ik ben bang voor het leven van mijn kinderen. Daarom sta ik hier.
4: Onze mensen eerst. Ik weet niet wat ik... Ik maak me alleen maar boos.
2: Hulpverleners werden bekogeld en de ME greep in. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er 30 nog bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers, meldt de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Als het bericht klopt, staat dit haaks op uitspraken van president Trump en minister Hegseth van Defensie. Die zeiden eerder dat het Iraanse leger verpletterd is en niet langer een bedreiging vormt. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks alle Europese plannen om daarvan af te komen. Afgelopen kwartaal was dat 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland. Dat komt door lange termijn contracten, zegt deze energiedeskundige.
5: Dus dat ze contracten hebben voor 10 of 15 jaar Russisch LNG, dan moet je een goede reden hebben om dat contract op te kunnen zeggen. En die reden komt eraan. Dat is het verbod van de EU uit op de import van Russisch LNG.
2: Het verbod geldt vanaf volgend jaar. Vorig jaar zijn in Nederland 100 mensen verdronken. Dat zijn er 13 minder dan in 2024. Onder de slachtoffers zijn relatief veel ouderen. 41 van de 100 waren ouder dan 60. CBS-cijfers gaan alleen over zogenoemde accidentele verdrinking. Daarnaast verdronken vorig jaar ook 100 mensen bij zelfdoding en 42 bij een verkeersongeluk. Het weer. De dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wel wat buien. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer, maar op de meeste plekken valt het eigenlijk nog wel mee. Ook grote incidenten en ongelukken en dergelijke blijven gelukkig nog uit. Wel oponthoud op de A1, Apeldoorn-Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken. 8 kilometer en 10 minuten. En op de A28, Amersfoort-Zwolle, vielen tussen Wezep en Zwolle Centrum. 7 kilometer, waar je 10 minuten langer over doet. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
3: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar EEF-Flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
4: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. In de eerste drie maanden kwam 12% van de totale import uit Rusland. Dat is opvallend, omdat Nederland de import van Russisch gas al jaren wil afbouwen. Vorig jaar zijn in Nederland 100 mensen verdronken. Dat zijn er 13 minder dan in 2024. Onder de slachtoffers zijn relatief veel ouderen. 41 van de 100 waren ouder dan 60. Een protest bij een tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is gisteravond uit de hand gelopen. Er werd brand gesticht en agenten werden bekogeld. En ook in Apeldoorn en in Den Haag was het gisteravond onrustig bij protesten tegen asielopvang. Het weer, eerst zon, maar vooral vanmiddag stevige buien en het wordt maximaal 13 graden.
5: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
6: De 8 houten woningen in de Zon die Centrale heeft laten bouwen volgens de nieuwe prefab-methode R met zoveel mogelijk hergebruikt materiaal zijn klaar. De eigenlijke bouw begon in november vorig jaar na de nodige voorbereidingen. Het tweede element naast de snel en duurzame bouw is de

0: Moeten we een praatje maken, kinderen laten spelen of samenwerken in de tuin, hoopt Centrada. De hergebruikte materialen vind je terug in dakpannen, bestrating, zonnepanelen en circulair glas. De korte bouwtijd moet zorgen voor minder overlast voor de omgeving en de hoop is dat met de snelle methode meer kan worden gedaan aan de wachtlijst voor sociale huurwoningen. We blijven even bij Centrada. Florijnhofbewoner Jos R.B., ex-raadslid voor Leefbaar Lelystad en PVV, heeft een klachtenlijst met 72 handtekeningen overhandigd aan Centrada. Uit protest tegen een voorgenomen huurverhoging voor de woningen van de stichting in het centrum. Stadhuisstraat, Menstraat, Neringweg en Florijnstraat. Ze zijn niet tevreden over het beheer. Er zou bijvoorbeeld regelmatig afval naast de overvolle containers liggen en het schoonmaakwerk zou ook de wens overlaten. Door de verbouwing van winkelpanden tot woningen neemt het aantal bewoners toe en hiermee ook de overlast op de R.B. De Centro besteedde gisteren aandacht aan haar actie en Centrade heeft een gesprek met haar toegezegd. De woningcorporatie zegt niet op de hoogte te zijn van de genoemde problemen. En geheel los van elkaar tegenkantelde aanhangers op de wegen rond Lelystad eergisteravond en gistermorgen. Het bleef een materiële schade en oponthoud voor het verkeer, er vielen geen gewonden. Op de Ketelbrug woei maandagavond een hoge lichte aanhanger van een vrachtwagen om. De vrachtwagen bleef overeind, maar de scheefhangende aanhanger blokkeerde het verkeer volledig en het kostte uren om in de wind weer recht op te krijgen. En op de Dronterweg, ter hoogte van de Larsenringweg, kantelde gisterochtend een combinatie van een personenauto met een eenassig aanhangertje. De auto belandde in de berm, de aanhanger op het fietspad.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We hebben vandaag de paraplu nodig in Lelystad. Soms komen flinke hoosbuien voor. Bij een enkele bui is kans op een klap onweer. Er zijn ook droogmomenten met de zon. Net als gisteren is het met hooguit 12 graden fris. Er staat niet al te veel wind vanuit het westen. Vanavond en vannacht trekken nog steeds buien voorbij. De wind draait later vannacht naar het noordwesten. Ook morgen, Hemelvaartsdag, is het erg veranderlijk. Ik denk wel dat de buien in de middag verdwijnen. Dan is het vriendelijker met geregeld zon. De temperatuur blijft te laag voor de tijd van het jaar. Wel staat er minder wind. Vrijdag is het nog steeds erg wisselvallig en fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Voei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een vrij timide ochtendspits. Hier en daar is het wel wat drukker, maar echt grote problemen en lange files blijven gelukkig nog uit. Op de A1 naar Amsterdam wel file tussen Stroel en Hoevelaken. 6 kilometer en 10 minuten. Dan de A28 Amersfoort-Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht ongeveer 10 minuten. En dan de A50 nog Arnhem-Zwolle tussen Apeldoorn en Vaassen. 3 kilometer waar je 10 minuten langer onderweg bent. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Op de rellen tegen een AZC in Loosdrecht kwamen volgens de gemeente gisteren zo'n 300 tot 400 mensen af. Protest liep uit de hand, relschoppers gooiden met fakkels en vuurwerk, waardoor er brand ontstond. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland heeft het veel invloed op de asielzoekers.
4: We horen dagelijks van vluchtelingen die dit natuurlijk allemaal meekrijgen. Hun huis wordt in de fik gestoken en ze hebben ook sociale media. Ze hebben ook toegang tot de NOS. En we horen ook echt van hen dat het heel veel effect op hen heeft.
3: Ook bij AZC-protesten in Apeldoorn en Den Haag was het onrustig. Nederland haalt nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks Europese plannen om daar juist vanaf te komen. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de Nederlandse import van vloeibaar gas uit Rusland. Ook andere Europese landen, waaronder Spanje, Frankrijk en België, importeren nog Russisch gas. De Europese Unie wil daar vanaf volgend jaar een verbod op invoeren. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. Het aantal geweldsincidenten steeg met 9% naar ruim 25.000. Het overgrote deel van de stijging is fysiek geweld zonder inzet van geweldsmiddelen, zegt de politie.
5: Dus dat is de sterke arm, zoals dat ouderwets heet, maar vooral ook geweld tegen goederen. En dan moet u denken aan het intrappen van een deur of het forceren van een raam ten behoeve van de hulpverlening.
3: Blijkt ook dat agenten steeds minder vaak hun vuurwapen gebruiken. Dat komt door betere trainingen en doordat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. De plannen voor een Trump Tower aan de Australische Gold Coast gaan niet door. Projectontwikkelaars geven de schuld aan de volgens hen toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren van $1,5 miljard werd 3 maanden geleden nog aangekondigd en zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Volgens lokale media tekenden meer dan 120.000 mensen een petitie tegen de bouw. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen vooral stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot vanavond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits komt langzaam maar zeker richting het einde. Op de A28 naar Utrecht is daar nog weinig van te merken als je onderweg bent vanuit Amersfoort. Tussen Den Dolder en Utrecht 4 kilometer en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Eindelijk heb ik haar ontmoet, de vrouw waar ik al jaren van droom. Een wonderschone vrouw van botten, vlees en bloed. Ze moet gelukkig niets hebben van siliconen en plastische chirurgie. Och man, elke keer als zij in de buurt is, slaan mijn zintuigen compleet op hol. Maar op de een of andere manier lijkt het me erg onwaarschijnlijk dat er ooit iets tussen ons zal gebeuren. Ik ken mijn plaats en geloof me, die is ver beneden haar stand. Ze komt namelijk uit een zeer goed milieu. En wat heeft een doodgewone jongen als ik zo'n vrouw nou te bieden, laten we eerlijk zijn? Erg weinig. Eén keer kwam ze op me aflopen en zei wat tegen me. Maar ik heb nog steeds geen flauw idee wat. De hele situatie leek haast een droom. Het voelde zo onecht dat alles als een roes aan me voorbij trok. Ik hoorde nauwelijks wat ze zei. Laat staan dat ik iets terug kon zeggen. Nee, tussen ons zal het nooit wat worden, hoe graag ik dat ook wil. Om je een idee te geven, kan ik mijn droomvrouw eigenlijk nog het beste vergelijken met vrouwen als Cleopatra en Jeanne d'Arc, of zelfs met Afrodite, de godin van de liefde. Allemaal vrouwen die ver boven mij staan.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De 8 houten woningen in de Zon die Centrale heeft laten bouwen volgens de nieuwe prefab-methode R met zoveel mogelijk hergebruikt materiaal zijn klaar. De eigenlijke bouw begon in november vorig jaar na de nodige voorbereidingen. Het tweede element, naast de snel en duurzame bouw, is de poging van de corporatie om door de indeling van de openbare ruimte contact tussen buren te bevorderen. Alle woningen hebben een eigen terras dat direct grenst aan een gezamenlijke tuin. Hier kunnen bewoners elkaar ontmoeten, een praatje maken, kinderen laten spelen of samenwerken in de tuin, hoopt Centrale. De hergebruikte materialen vind je terug in dakpannen, bestrating, zonnepanelen en circulair glas. De korte bouwtijd moet zorgen voor minder overlast voor de omgeving en de hoop is dat met de snelle methode meer kan worden gedaan aan de wachtlijst voor sociale huurwoningen. We blijven even bij Centrada. Florijnhofbewoner Jos R.B., ex-raadslid voor Leefbaar Lelystad en PVV, heeft een klachtenlijst met 72 handtekeningen overhandigd aan Centrada. Uit protest tegen een voorgenomen huurverhoging voor de woningen van de stichting in het centrum. Stadhuisstraat, Mensstraat, Neringweg en Florijnstraat. Ze zijn niet tevreden over het beheer. Er zou bijvoorbeeld regelmatig afval naast de overvolle containers liggen en het schoonmaakwerk zou ook de wens overlaten. Door de verbouwing van winkelpanden tot woningen neemt het aantal bewoners toe en hiermee ook de overlast op de ZRB. De Stentor besteedde gisteren aandacht aan haar actie en Centrale heeft een gesprek met haar toegezegd. Maar de woningcorporatie zegt niet op de hoogte te zijn van de genoemde problemen. En geheel los van elkaar tegengekantelde aanhangers op de wegen rond Lelystad eergisteravond en gistermorgen. Het bleef een materiële schade en oponthoud voor het verkeer, er vielen geen gewonden. Op de Ketelbrug woei maandagavond een hoge lichte aanhanger van een vrachtwagen om. De vrachtwagen bleef overeind, maar de scheefhangende aanhanger blokkeerde het verkeer volledig en het kostte uren in de wind weer recht op te krijgen. En op de Dronterweg, ter hoogte van de Larse Ringweg, kantelde gisterochtend een combinatie van een personenauto met een eenassig aanhangertje. De auto belandde in de berm, de aanhanger op het fietspad.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: We hebben vandaag de paraplu nodig in Lelystad. Soms komen flinke hoosbuien voor. Bij een enkele bui is kans op een klap onweer. Er zijn ook droogmomenten met de zon. Net als gisteren is het met hooguit 12 graden fris. Er staat niet al te veel wind vanuit het westen. Vanavond en vannacht trekken nog steeds buien voorbij. De wind draait later vannacht naar het noordwesten. Ook morgen, Hemelvaartsdag, is het erg veranderlijk. Ik denk wel dat de buien in de middag verdwijnen. Dan is het vriendelijker met geregeld zon. De temperatuur blijft te laag voor de tijd van het jaar. Wel staat er minder wind. Vrijdag is het nog steeds erg wisselvallig en fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk nu omrijden op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Naarden is de weg namelijk helemaal dicht. Verkeer richting Amsterdam kan beter omrijden. Volgt dan de borden Almere over de A27 en vervolgens kun je de A6 oprijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
3: De hele dag dichtbij Radio Lelystad.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten, blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. Drie fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Drie weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Veel Nederlandse oud-studenten in het buitenland zijn onbereikbaar voor DUO, de instantie die studiefinanciering en terugbetalingen beheert. Daardoor kunnen studieschulden vaak niet worden geïnd en verjaren die na 5 jaar. Vorig jaar ging het om zo'n 21.000 oud-studenten met samen 170 miljoen euro aan openstaande schulden. Het kabinet wil daarom dat studenten verplicht hun contactgegevens doorgeven aan DUO. Ook wil het kabinet de verjaringstermijn voor onbereikbare oud-studenten verlengen van 5 naar 10 jaar. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er nog 30 bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers. Dat schrijft de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Berichten staan haaks op eerdere uitspraken van president Trump en minister van Defensie Pete Hegseth. Die zeiden dat het Iraanse leger verpletterd is en geen bedreiging meer vormt. Aan de Gold Coast in Australië komt geen Trump Tower. De plannen daarvoor zijn afgeblazen. Projectontwikkelaars zeggen dat dat komt door wat ze noemen de toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Het weer er nog tot besluit. Eerst nog af en toe zon. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog kort in de file staan op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Bij Blaricum is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf Baarn nog wel een file van 4 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: De 8 houten woningen in de Zon die Centrale heeft laten bouwen volgens de nieuwe prefab-methode R met zoveel mogelijk hergebruikt materiaal zijn klaar. De eigenlijke bouw begon in november vorig jaar na de nodige voorbereidingen. Het tweede element, naast de snel en duurzame bouw, is de poging van de corporatie om door de indeling van de openbare ruimte contact tussen buren te bevorderen. Alle woningen hebben een eigen terras dat direct grenst aan een gezamenlijke tuin. Hier kunnen bewoners elkaar ontmoeten, een praatje maken, kinderen laten spelen of samenwerken in de tuin, hoopt Centrada. De hergebruikte materialen vind je terug in dakpannen, bestrating, zonnepanelen en circulair glas. De korte bouwtijd moet zorgen voor minder overlast voor de omgeving en de hoop is dat met de snelle methode meer kan worden gedaan aan de wachtlijst voor sociale huurwoningen. We blijven even bij Centrada. Florijnhofbewoner Jos R.B., ex-raadslid voor Leefbaar Lelystad en PVV, heeft een klachtenlijst met 72 handtekeningen overhandigd aan Centrada. Uit protest tegen een voorgenomen huurverhoging voor de woningen van de stichting in het centrum. Stadhuisstraat, Menstraat, Neringweg en Florijnstraat. Ze zijn niet tevreden over het beheer. Er zou bijvoorbeeld regelmatig afval naast de overvolle containers liggen en het schoonmaakwerk zou ook de wensen overlaten. Door de verbouwing van winkelpanden tot woningen neemt het aantal bewoners toe en hiermee ook de overlast op de R.B. De Stentor besteedde gisteren aandacht aan haar actie en Centrale heeft een gesprek met haar toegezegd. De woningcorporatie zegt niet op de hoogte te zijn van de genoemde problemen. En geheel los van elkaar tegenkantelde aanhangers op de wegen rond Lelystad eergisteravond en gistermorgen. Het bleef een materiële schade en oponthoud voor het verkeer, er vielen geen gewonden. Op de Ketelbrug woei maandagavond een hoge lichte aanhanger van een vrachtwagen om. De vrachtwagen bleef overeind, maar de scheefhangende aanhanger blokkeerde het verkeer volledig en het kostte uren in de wind weer recht op te krijgen. En op de Dronterweg, ter hoogte van de Larse Ringweg, kantelde gisterochtend een combinatie van een personenauto met een eenassig aanhangertje. De auto belandde in de berm, de aanhanger op het fietspad.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We hebben vandaag de paraplu nodig in Lelystad. Soms komen flinke hoosbuien voor. Bij een enkele bui is kans op een klap onweer. Er zijn ook droogmomenten met de zon. Net als gisteren is het met hooguit 12 graden fris. Er staat niet al te veel wind vanuit het westen. Vanavond en vannacht trekken nog steeds buien voorbij. De wind draait later vannacht naar het noordwesten. Ook morgen, Hemelvaartsdag, is het erg veranderlijk. Ik denk wel dat de buien in de middag verdwijnen. Dan is het vriendelijker met geregeld zon. De temperatuur blijft te laag voor de tijd van het jaar. Wel staat er minder wind. Vrijdag is het nog steeds erg wisselvallig en fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Voei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij het geweld rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn gisteravond 3 mensen aangehouden. Man van 28 uit Huizen wordt verdacht van brandstichting. Daarnaast zijn 2 minderjarigen aangehouden. De ene komt uit Kortrijk en zou geweld hebben gebruikt tegen een journalist en tegen de politie. De andere minderjarige komt uit Amersfoort en zit vast voor het gooien van stenen en fakkels. Bij het protest ontstond gisteravond brand en hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Daarna greep de ME in. Het laboratorium van Clinical Diagnostics had vorig jaar de beveiliging niet in orde toen het werd gehackt. Dat concludeert de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die mee hadden gedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Volgens de inspectie voldeed het lab voor en tijdens de hack niet aan de regels. Het marineschip Zijne Majesteit Evertsen is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, waar het landen in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot daarna de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de Straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. 3 fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het pensioenfonds Zorg en Welzijn. 3 weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de N340 van Ommen naar Zwolle tussen de afrit Dalfsen en industrieterrein Hessepoort. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De 8 houten woningen in de Sont die Centrale heeft laten bouwen volgens de nieuwe prefab-methode R met zoveel mogelijk hergebruikt materiaal zijn klaar. De eigenlijke bouw begon in november vorig jaar na de nodige voorbereidingen. Het tweede element, naast de snel en duurzame bouw, is de poging van de corporatie om door de indeling van de openbare ruimte contact tussen buren te bevorderen. Alle woningen hebben een eigen terras dat direct grenst aan een gezamenlijke tuin. Hier kunnen bewoners elkaar ontmoeten, een praatje maken, kinderen laten spelen of samenwerken in de tuin, hoopt Centrada. De hergebruikte materialen vind je terug in dakpannen, bestrating, zonnepanelen en circulair glas. De korte bouwtijd moet zorgen voor minder overlast voor de omgeving en de hoop is dat met de snelle methode meer kan worden gedaan aan de wachtlijst voor sociale huurwoningen. We blijven even bij Centrada. Florijnhofbewoner Jos R.B., ex-raadslid voor Leefbaar Lelystad en PVV, heeft een klachtenlijst met 72 handtekeningen overhandigd aan Centrada. Uit protest tegen een voorgenomen huurverhoging voor de woningen van de stichting in het centrum. Stadhuisstraat, Mensstraat, Neringweg en Florijnstraat. Ze zijn niet tevreden over het beheer. Er zou bijvoorbeeld regelmatig afval naast de overvolle containers liggen en het schoonmaakwerk zou ook de wens overlaten. Door de verbouwing van winkelpanden tot woningen neemt het aantal bewoners toe en hiermee ook de overlast op de R.B. De Centro besteedde gisteren aandacht aan haar actie en Centrale heeft een gesprek met haar toegezegd. De woningcorporatie zegt niet op de hoogte te zijn van de genoemde problemen. En geheel los van elkaar tegenkantelde aanhangers op de wegen rond Lelystad eergisteravond en gistermorgen. Het bleef een materiële schade en oponthoud voor het verkeer, er vielen geen gewonden. Op de Ketelbrug woei maandagavond een hoge lichte aanhanger van een vrachtwagen om. De vrachtwagen bleef overeind, maar de scheefhangende aanhanger blokkeerde het verkeer volledig en het kostte uren om in de wind weer recht op te krijgen. En op de Dronterweg, ter hoogte van de Larse Ringweg, kantelde gisterochtend een combinatie van een personenauto met een eenassig aanhangertje. De auto belandde in de berm, de aanhanger op het fietspad.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: We hebben vandaag de paraplu nodig in Lelystad. Soms komen flinke hoosbuien voor. Bij een enkele bui is kans op een klap onweer. Er zijn ook droogmomenten met de zon. Net als gisteren is het met hooguit 12 graden fris. Er staat niet al te veel wind vanuit het westen. Vanavond en vannacht trekken nog steeds buien voorbij. De wind draait later vannacht naar het noordwesten. Ook morgen, Hemelvaartsdag, is het erg veranderlijk. Ik denk wel dat de buien in de middag verdwijnen. Dan is het vriendelijker met geregeld zon. De temperatuur blijft te laag voor de tijd van het jaar. Wel staat er minder wind. Vrijdag is het nog steeds erg wisselvallig en fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Voei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twaalf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Oud-PVV-minister Faber maakte zich schuldig aan stemmingmakerij toen ze staatsnoodrecht wilde gebruiken voor strenge asielmaatregelen. Ambtenaren vonden de motivering voor noodrecht niet toereikend en zeiden dat hij waarschijnlijk zou sneuvelen in de Kamer of voor de rechter. Toch hield Faber steeds vol dat de dragende motivering klaar of bijna klaar was. Dat blijkt uit stukken die Nieuwsuur opvroeg. Na veel gesteggel liet de toenmalige coalitie het noodrecht los en kwamen de gewone wetten. Eén daarvan, de zogeheten asielnoodmaatregelenwet, haalden het vorige maand in de Eerste Kamer niet na een draai van de PVV. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen de politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het lab dat tests uitvoert voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, Clinical Diagnostics, voldeed niet aan de regels voor het beveiligen van persoonsgegevens. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die hadden meegedaan aan het onderzoek. Het marineschip Zijne Majesteit Evertse is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, maar het landde in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot erop de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de Straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Het weer nog. Vanuit het westen trekken stevige buien over het hele land, met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Ook morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land sta je een kwartier in de file op de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen de afrit Den Dolder en Utrecht. En op de N233 is het druk van Kesteren naar Veenendaal bij de aansluiting met de A12. Daar is de vertraging 10 minuten. Verder heb je vertraging op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijsoord en Heteren. Het oponthoud is iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De 8 houten woningen in de Sont die Centrale heeft laten bouwen volgens de nieuwe prefab-methode R met zoveel mogelijk hergebruikt materiaal zijn klaar. De eigenlijke bouw begon in november vorig jaar na de nodige voorbereidingen. Het tweede element, naast de snel en duurzame bouw, is de poging van de corporatie om door de indeling van de openbare ruimte contact tussen buren te bevorderen. Alle woningen hebben een eigen terras dat direct grenst aan een gezamenlijke tuin. Hier kunnen bewoners elkaar ontmoeten, een praatje maken, kinderen laten spelen of samenwerken in de tuin, hoopt Centrada. De hergebruikte materialen vind je terug in dakpannen, bestrating, zonnepanelen en circulair glas. De korte bouwtijd moet zorgen voor minder overlast voor de omgeving en de hoop is dat met de snelle methode meer kan worden gedaan aan de wachtlijst voor sociale huurwoningen. We blijven even bij Centrada. Florijnhofbewoner Jos R.B., ex-raadslid voor Leefbaar Lelystad en PVV, heeft een klachtenlijst met 72 handtekeningen overhandigd aan Centrada. Uit protest tegen een voorgenomen huurverhoging voor de woningen van de stichting in het centrum. Stadhuisstraat, Mensstraat, Neringweg en Florijnstraat. Ze zijn niet tevreden over het beheer. Er zou bijvoorbeeld regelmatig afval naast de overvolle containers liggen en het schoonmaakwerk zou ook de wensen overlaten. Door de verbouwing van winkelpanden tot woningen neemt het aantal bewoners toe en hiermee ook de overlast op de ZRB. De Stentor besteedde gisteren aandacht aan haar actie en Centrade heeft een gesprek met haar toegezegd. De woningcorporatie zegt niet op de hoogte te zijn van de genoemde problemen. En geheel los van elkaar tegenkantelde aanhangers op de wegen rond Lelystad eergisteravond en gistermorgen. Het bleef een materiële schade en oponthoud voor het verkeer, er vielen geen gewonden. Op de Ketelbrug woei maandagavond een hoge lichte aanhanger van een vrachtwagen om. De vrachtwagen bleef overeind, maar de scheefhangende aanhanger blokkeerde het verkeer volledig en het kostte uren in de wind weer recht op te krijgen. En op de Dronterweg, ter hoogte van de Larse Ringweg, kantelde gisterochtend een combinatie van een personenauto met een eenassig aanhangertje. De auto belandde in de berm, de aanhanger op het fietspad.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De rest van de dag is het een komen en gaan van buien in Lelystad. Soms valt in korte tijd veel regen. Er zijn ook droge momenten met zonneschijn. De komende uren is het 12 graden en daarbij waait een matige westenwind. Vanavond en vannacht blijft het buiig. De temperatuur daalt niet verder dan 6 graden. De wind waait minder sterk en draait later in de dag naar het noordwesten. Hemelvaartsdag, morgen dus, start met wisselende wolken en een aantal buien. In de loop van de dag wordt het droog en krijgt de zon meer ruimte. Toch is het met een matige noordwestenwind en opnieuw 12 graden fris voor de tijd van het jaar. Vrijdag hebben we ook van tijd tot tijd de paraplu nodig en is het nog steeds fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt drukker op de weg. Op de A28 staat een lange file van Utrecht naar Zwolle tussen Amersfoort en Nijkerk. Daar heb je een half uur vertraging door een ongeluk. Van Zwolle naar Amersfoort sta je bij Amersfoort-Vathorst 10 minuten in de file. En van Amersfoort naar Utrecht heb je tussen de afrit Den Dolder en Utrecht nog eens 10 minuten tijdverlies. Verder rijdt het langzaam op de N340 Zwolle richting Ommen tussen de aansluiting met de A28 en Dalfsen. Daar heb je 10 minuten oponthoud. De andere kant op is de weg daar dicht. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl.
2: Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Ron van Kamp met het NOS Journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in een week tijd ruim 200.000 vapes en meer dan 50.000 doosjes met nicotinezakjes in beslag genomen. De NVWA vond ze in 6 zeecontainers in Hoekse Waard en in een opslag in Noord-Brabant. Zowel de verkoop van vapes met een zoet smaakje als nicotinezakjes is verboden in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat 87% van de mensen die vapen hun producten via de zwarte markt kopen. RTL en Videoland hoeven Edwin de Roy van Zuiderwijn vooraf geen inzage te geven in het scenario van een nieuwe dramaserie over het Nederlandse Koningshuis. Dat heeft de rechter bepaald in een procedure die was gestart door de voormalige echtgenoot van prinses Margarita. De Roy van Zuiderwijn heeft geen vertrouwen in de manier waarop Videoland met de feiten omgaat. De rechter vindt de eis tot de inzage voor uitzending een vorm van censuur. Normaal wordt pas achteraf beoordeeld of een uitzending onrechtmatig was. Ouders moeten kinderen zo laat mogelijk een mobieltje geven en sociale media pas toestaan als hun kind 16 is. Dat staat in een advies van de gemeente Arnhem, schoolbesturen, kinderopvangen en maatschappelijke organisaties aan ouders in Arnhem. Mobiele telefoons zijn al verboden in de klas, maar Arnhem wil een stap verder gaan en roept ouders op om ook buitenschool kinderen zo lang mogelijk geen smartphone te geven. Het is verslavend en geestdodend, zeggen de initiatiefnemers. Ook krijgen kinderen veel desinformatie te zien en is cyberpesten een groot probleem. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het weer: vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijden ze een keer op de A1 Amersfoort Apeldoorn bij Alfred Hoenelo. 10 minuten vertraging. 10 minuten extra ook op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle. Er staat bij Nijkerk 7 kilometer file. Op de N301 Barneveld Almere bij de aansluiting met de N798. 2 kilometer file en een kwartiertje vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De 8 houten woningen in de Sont die Centrale heeft laten bouwen volgens de nieuwe prefab-methode R met zoveel mogelijk hergebruikt materiaal zijn klaar. De eigenlijke bouw begon in november vorig jaar na de nodige voorbereidingen. Een tweede element, naast de snel en duurzame bouw, is de poging van de corporatie om door de indeling van de openbare ruimte contact tussen buren te bevorderen. Alle woningen hebben een eigen terras dat direct grenst aan een gezamenlijke tuin. Hier kunnen bewoners elkaar ontmoeten, een praatje maken, kinderen laten spelen of samenwerken in de tuin, hoopt Centrada. De hergebruikte materialen vind je terug in dakpannen, bestrating, zonnepanelen en circulair glas. De korte bouwtijd moet zorgen voor minder overlast voor de omgeving en de hoop is dat met de snelle methode meer kan worden gedaan aan de wachtlijst voor sociale huurwoningen. We blijven even bij Centrada. Florijnhofbewoner Jos R.B., ex-raadslid voor Leefbaar Lelystad en PVV, heeft een klachtenlijst met 72 handtekeningen overhandigd aan Centrada. Uit protest tegen een voorgenomen huurverhoging voor de woningen van de stichting in het centrum. Stadhuisstraat, Menstraat, Neringweg en Florijnstraat. Ze zijn niet tevreden over het beheer. Er zou bijvoorbeeld regelmatig afval naast de overvolle containers liggen en het schoonmaakwerk zou ook de wens overlaten. Door de verbouwing van winkelpanden tot woningen neemt het aantal bewoners toe en hiermee ook de overlast op de R.B. De Centro besteedde gisteren aandacht aan haar actie en Centrale heeft een gesprek met haar toegezegd. De woningcorporatie zegt niet op de hoogte te zijn van de genoemde problemen. En geheel los van elkaar tegenkantelde aanhangers op de wegen rond Lelystad eergisteravond en gistermorgen. Het bleef een materiële schade en oponthoud voor het verkeer, er vielen geen gewonden. Op de Ketelbrug woei maandagavond een hoge lichte aanhanger van een vrachtwagen om. De vrachtwagen bleef overeind, maar de scheefhangende aanhanger blokkeerde het verkeer volledig en het kostte uren in de wind weer recht op te krijgen. En op de Dronterweg, ter hoogte van de Larse Ringweg, kantelde gisterochtend een combinatie van een personenauto met een eenassig aanhangertje. De auto belandde in de berm, de aanhanger op het fietspad.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De rest van de dag is ten komen en gaan van buien in Lelystad. Soms valt in korte tijd veel regen. Er zijn ook droge momenten met zonneschijn. De komende uren is het 12 graden en daarbij waait een matige westenwind. Vanavond en vannacht blijft het buiig. De temperatuur daalt niet verder dan 6 graden. De wind waait minder sterk en draait later in de dag naar het noordwesten. Hemelvaartsdag, morgen dus, start met wisselende wolken en een aantal buien. In de loop van de dag wordt het droog en krijgt de zon meer ruimte. Toch is het met een matige noordwestenwind en opnieuw 12 graden fris voor de tijd van het jaar. Vrijdag hebben we ook van tijd tot tijd de paraplu nodig en is het nog steeds fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Adverteren, hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met eronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met eronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, start de systemen sinds vanochtend in fases weer op. Volgens het bedrijf is daarvoor een tijdelijke stroomvoorziening in gebruik genomen. Door de brand in het datacentrum hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is volgens het datacentrum in volle gang. Maar 1 op de 5 Oekraïners in Nederland zegt nu terug te willen als dat kan. De meerderheid verwacht niet de komende 2 jaar weer naar huis te gaan, blijkt uit onderzoek van de Rijksoverheid. Steeds meer Oekraïners zien voor zichzelf een toekomst in Nederland. Ruim 40% zegt ook niet terug te willen als het weer veilig is in Oekraïne. Dat percentage is een stuk hoger dan 2 jaar eerder, toen dezelfde mensen die vraag ook kregen. Safaripark Beekse Bergen is een groot deel van de dag dicht geweest na een ontsnapping van een cheetah. Een verzorger ontdekte ruim voor openingstijd dat de cheetah weg was uit zijn verblijf. Daarom werd besloten het park niet te openen voor bezoekers totdat het dier gevangen was. Dat lukte rond 1 uur. De cheetah was snel gevonden. Omdat hij in een bosachtig gebied zat, was het niet makkelijk om hem daar weg te krijgen. Volgens Beekse Bergen was er geen sprake van een onveilige situatie. Het park is inmiddels weer open. Het weer stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tussen de buien door komen ook droge momenten voor met zon. Dan wordt het een graad of 12. Ook morgen vallen de buien en is het fris. Dan wordt het ook zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Zoals verwacht is het al vroeg druk op de wegen, ook in het midden van het land. Terwijl toch al ruim 30 kilometer file bij elkaar. De meeste vertraging op de 28 vanuit Amersfoort naar Zwolle bij Zwolle Centrum. Slechte wegdek, daar houdt de linkerrijstrook dicht en de vertraging 20 minuten. 10 minuutjes op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De 8 houten woningen in de Zon die Centrale heeft laten bouwen volgens de nieuwe prefab-methode R met zoveel mogelijk hergebruikt materiaal zijn klaar. De eigenlijke bouw begon in november vorig jaar na de nodige voorbereidingen. Het tweede element, naast de snel en duurzame bouw, is de poging van de corporatie om door de indeling van de openbare ruimte contact tussen buren te bevorderen. Alle woningen hebben een eigen terras dat direct grenst aan een gezamenlijke tuin. Hier kunnen bewoners elkaar ontmoeten, een praatje maken, kinderen laten spelen of samenwerken in de tuin, hoopt Centrale. De hergebruikte materialen vind je terug in dakpannen, bestrating, zonnepanelen en circulair glas. De korte bouwtijd moet zorgen voor minder overlast voor de omgeving en de hoop is dat met de snelle methode meer kan worden gedaan aan de wachtlijst voor sociale huurwoningen. We blijven even bij Centrada. Florijnhofbewoner Jos R.B., ex-raadslid voor Leefbaar Lelystad en PVV, heeft een klachtenlijst met 72 handtekeningen overhandigd aan Centrada. Uit protest tegen een voorgenomen huurverhoging voor de woningen van de stichting in het centrum. Stadhuisstraat, Menstraat, Neringweg en Florijnstraat. Ze zijn niet tevreden over het beheer. Er zou bijvoorbeeld regelmatig afval naast de overvolle containers liggen en het schoonmaakwerk zou ook de wensen overlaten. Door de verbouwing van winkelpanden tot woningen neemt het aantal bewoners toe en hiermee ook de overlast op de Zrb. De Stentor besteedde gisteren aandacht aan haar actie en Centrale heeft een gesprek met haar toegezegd. De woningcorporatie zegt niet op de hoogte te zijn van de genoemde problemen. En geheel los van elkaar tegenkantelde aanhangers op de wegen rond Lelystad eergisteravond en gistermorgen. Het bleef een materiële schade en oponthoud voor het verkeer, er vielen geen gewonden. Op de Ketelbrug woei maandagavond een hoge lichte aanhanger van een vrachtwagen om. De vrachtwagen bleef overeind, maar de scheefhangende aanhanger blokkeerde het verkeer volledig en het kostte uren om in de wind weer recht op te krijgen. En op de Dronterweg, ter hoogte van de Larse Ringweg, kantelde gisterochtend een combinatie van een personenauto met een eenassig aanhangertje. De auto belandde in de berm, de aanhanger op het fietspad.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De rest van de dag is het een komen en gaan van buien in Lelystad. Soms valt in korte tijd veel regen. Er zijn ook droge momenten met zonneschijn. De komende uren is het 12 graden en daarbij waait een matige westenwind. Vanavond en vannacht blijft het buiig. De temperatuur daalt niet verder dan 6 graden. De wind waait minder sterk en draait later in de dag naar het noordwesten. Hemelvaartsdag, morgen dus, start met wisselende wolken en een aantal buien. In de loop van de dag wordt het droog en krijgt de zon meer ruimte. Toch is het met een matige noordwestenwind en opnieuw 12 graden fris voor de tijd van het jaar. Vrijdag hebben we ook van tijd tot tijd de paraplu nodig en is het nog steeds fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land 20 minuten vertraging op de A28 Amersfoort-Groningen. Tussen het Harde en Zwolle-Noord staat 13 kilometer. Vanwege het slechte wegdek is de linkerrijstrook daar nog steeds dicht. En op de N233 Veenendaal-Kesteren tussen de A12 en de industrieterrein Het Ambacht 3 kilometer en een half uur vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Mogelijk heeft het iets te maken met senator Ronald de la Rosa, die zich in het senaatsgebouw in Manila schuilhoudt. Hij wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. Op verdenking van diezelfde misdaden werd oud-president Duterte van de Filipijnen vorig jaar opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. Er komt een minimumleeftijd voor sekswerk. Nu mogen gemeenten de leeftijdsgrens nog zelf vaststellen, maar het kabinet wil een landelijk minimum van 21 jaar. Veel gemeenten kunnen 18-jarigen al werken in de seksbranche. Het plan stond al in het coalitieakkoord, maar verantwoordelijk minister Van Wil zegt er nu echt werk van te willen maken. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien, met daaronder PVV, en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek, met daaronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober, als het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het weer nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken stevige buien over, met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen de buien en ook dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals verwacht is het al druk op de weg. In het midden van het land staat 80 kilometer. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn heb je nu een kwartier vertraging tussen Amersfoort Noord en Barneveld. A28 Amersfoort Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 15 kilometer en 40 minuten vertraging. De linker rijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststofkozijnen. Ook voor kunststofdeuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: De 8 houten woningen in de Zon die Centrale heeft laten bouwen volgens de nieuwe prefab-methode R met zoveel mogelijk hergebruikt materiaal zijn klaar. De eigenlijke bouw begon in november vorig jaar na de nodige voorbereidingen. Het tweede element, naast de snel en duurzame bouw, is de poging van de corporatie om door de indeling van de openbare ruimte contact tussen buren te bevorderen. Alle woningen hebben een eigen terras dat direct grenst aan een gezamenlijke tuin. Hier kunnen bewoners elkaar ontmoeten, een praatje maken, kinderen laten spelen of samenwerken in de tuin, hoopt Centrale. De hergebruikte materialen vind je terug in dakpannen, bestrating, zonnepanelen en circulair glas. De korte bouwtijd moet zorgen voor minder overlast voor de omgeving en de hoop is dat met de snelle methode meer kan worden gedaan aan de wachtlijst voor sociale huurwoningen. We blijven even bij Centrada. Florijnhofbewoner Jos R.B., ex-raadslid voor Leefbaar Lelystad en PVV, heeft een klachtenlijst met 72 handtekeningen overhandigd aan Centrada. Uit protest tegen een voorgenomen huurverhoging voor de woningen van de stichting in het centrum. Stadhuisstraat, Mensstraat, Neringweg en Florijnstraat. Ze zijn niet tevreden over het beheer. Er zou bijvoorbeeld regelmatig afval naast de overvolle containers liggen en het schoonmaakwerk zou ook de wens overlaten. Door de verbouwing van winkelpanden tot woningen neemt het aantal bewoners toe en hiermee ook de overlast op de ZRB. De Stentor besteedde gisteren aandacht aan haar actie en Centrale heeft een gesprek met haar toegezegd. De woningcorporatie zegt niet op de hoogte te zijn van de genoemde problemen. En geheel los van elkaar tegenkantelde aanhangers op de wegen rond Lelystad eergisteravond en gistermorgen. Het bleef een materiële schade en oponthoud voor het verkeer, er vielen geen gewonden. Op de Ketelbrug woei maandagavond een hoge lichte aanhanger van een vrachtwagen om. De vrachtwagen bleef overeind, maar de scheefhangende aanhanger blokkeerde het verkeer volledig en het kostte uren om in de wind weer recht op te krijgen. En op de Dronterweg, ter hoogte van de Larse Ringweg, kantelde gisterochtend een combinatie van een personenauto met een eenassig aanhangertje. De auto belandde in de berm, de aanhanger op het fietspad.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De rest van de dag is het een komen en gaan van buien in Lelystad. Soms valt in korte tijd veel regen. Er zijn ook droge momenten met zonneschijn. De komende uren is het 12 graden en daarbij waait een matige westenwind. Vanavond en vannacht blijft het buiig. De temperatuur daalt niet verder dan 6 graden. De wind waait minder sterk en draait later in de dag naar het noordwesten. Hemelvaartsdag, morgen dus, start met wisselende wolken en een aantal buien. In de loop van de dag wordt het droog en krijgt de zon meer ruimte. Toch is het met een matige noordwestenwind en opnieuw 12 graden fris voor de tijd van het jaar. Vrijdag hebben we ook van tijd tot tijd de paraplu nodig en is het nog steeds fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het midden van het land is er al veel verkeer onderweg. Er staan veel files en het heeft alles te maken natuurlijk met het lange hemelsvaartweekend wat in het verschiet ligt. Meest op het hout op de A1, onder andere aan Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Voorthuizen 10 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. En de A28 Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum is de linkerrijstrook dicht omdat het wegdek daar in slechte toestand is. Vertraging bijna 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 4 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dan dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Senator Ronald de la Rosa houdt zich daar schuil in zijn werkkamer. Politie wil hem een arrestatiebevel overhandigen. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. De schoten zouden zijn gelost door zijn beveiligingsmensen. Oud-president Duterte van de Filipijnen werd vorig jaar op basis van dezelfde misdaden opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. De Nederlandse online bank Bunk wil ook uitbreiden naar Zuid-Amerika. Er is een aanvraag gedaan voor een bankvergunning voor Mexico. Bunk noemt dat een logische stap, omdat het land een belangrijke schakel is tussen Noord- en Zuid-Amerika. Sinds eind vorig jaar heeft de bank een vergunning waardoor consumenten in de VS kunnen beleggen bij Bunk. De aanvraag voor andere bankzaken loopt daar nog. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. Het weer dan nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken de stevige buien over, met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen er buien en dan wordt het opnieuw een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het midden van het land is het al hartstikke druk. De meeste oponthouden op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Voorthuizen 10 kilometer file rijden met een half uur vertraging. A28 Amersfoort Zwolle. Bij Zwolle Centrum is het wegdek in slechte toestand. Hier is de linkerrijst ook dicht in de vertraging 50 minuten. En de A50 valt op Apeldoorn Zwolle tussen Heerde-Zuid en knooppunt Hattemerbroek 12 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
3: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dan dreigt over een paar jaar een chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Senator Ronald de la Rosa houdt zich daar schuin in zijn werkkamer. Politie wil hem een arrestatiebevel overhandigen. Hij wordt gezocht door het internationaal strafhof. Er komt een minimumleeftijd voor sekswerk. Nu mogen gemeenten de leeftijdsgrens nog zelf vaststellen, maar het kabinet wil een landelijk minimum van 21 jaar. In veel gemeenten kunnen 18-jarigen al werken in de seksbranche. Het weer: vanuit het westen trekken stevige buien over, met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen de buien en wordt het een graad of 12.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: De 8 houten woningen in de Zon die Centrale heeft laten bouwen volgens de nieuwe prefab-methode R met zoveel mogelijk hergebruikt materiaal zijn klaar. De eigenlijke bouw begon in november vorig jaar na de nodige voorbereidingen. Het tweede element, naast de snelle en duurzame bouw, is de poging van de corporatie om door de indeling van de openbare ruimte contact tussen buren te bevorderen. Alle woningen hebben een eigen terras dat direct grenst aan een gezamenlijke tuin. Hier kunnen bewoners elkaar ontmoeten, een praatje maken, kinderen laten spelen of samenwerken in de tuin, hoopt Centrada. De hergebruikte materialen vind je terug in dakpannen, bestrating, zonnepanelen en circulair glas. De korte bouwtijd moet zorgen voor minder overlast voor de omgeving en de hoop is dat met de snelle methode meer kan worden gedaan aan de wachtlijst voor sociale huurwoningen. We blijven even bij Centrada. Florijnhofbewoner Jos R.B., ex-raadslid voor Leefbaar Lelystad en PVV, heeft een klachtenlijst met 72 handtekeningen overhandigd aan Centrada. Uit protest tegen een voorgenomen huurverhoging voor de woningen van de stichting in het centrum. Stadhuisstraat, Menstraat, Neringweg en Florijnstraat. Ze zijn niet tevreden over het beheer. Er zou bijvoorbeeld regelmatig afval naast de overvolle containers liggen en het schoonmaakwerk zou ook de wensen overlaten. Door de verbouwing van winkelpanden tot woningen neemt het aantal bewoners toe en hiermee ook de overlast op de R.B. De Stentor besteedde gisteren aandacht aan haar actie en Centrale heeft een gesprek met haar toegezegd. De woningcorporatie zegt niet op de hoogte te zijn van de genoemde problemen. En geheel los van elkaar tegenkantelde aanhangers op de wegen rond Lelystad eergisteravond en gistermorgen. Het bleef een materiële schade en oponthoud voor het verkeer, er vielen geen gewonden. Op de Ketelbrug woei maandagavond een hoge lichte aanhanger van een vrachtwagen om. De vrachtwagen bleef overeind, maar de scheefhangende aanhanger blokkeerde het verkeer volledig en het kostte uren in de wind weer recht op te krijgen. En op de Dronterweg, ter hoogte van de Larse Ringweg, kantelde gisterochtend een combinatie van een personenauto met een eenassig aanhangertje. De auto belandde in de berm, de aanhanger op het fietspad.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: De rest van de dag is ten komen en gaan van buien in Lelystad. Soms valt in korte tijd veel regen. Er zijn ook droge momenten met zonneschijn. De komende uren is het 12 graden en daarbij waait een matige westenwind. Vanavond en vannacht blijft het buiig. De temperatuur daalt niet verder dan 6 graden. De wind waait minder sterk en draait later in de dag naar het noordwesten. Hemelvaartsdag, morgen dus, start met wisselende wolken en een aantal buien. In de loop van de dag wordt het droog en krijgt de zon meer ruimte. Toch is het met een matige noordwestenwind en opnieuw 12 graden fris voor de tijd van het jaar. Vrijdag hebben we ook van tijd tot tijd de paraplu nodig en is het nog steeds fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
2: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het midden van het land is het hartstikke druk. Het heeft alles te maken met het lange hemelvaartweekend. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Voorthuizen 20 minuten vertraging. A28, Amersfoort Zwolle. Bij Zwolle Centrum is de linkerrijstrook dicht door gaten in het wegdek. Vertraging 3 kwartier. En tenslotte valt ook nog op de N227. Amersfoort richting wijk bij Duurstede. Bij Amersfoort 4 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 5 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag al waarschijnlijk langere tijd dood in zijn huis. Vermoedelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdachts hebben gezien rond zijn huis aan de Lijnbaanstraat in Amsterdam. Een deel van de huizenbezitters dreigt de hypotheekrenteaftrek kwijt te raken. Ambtenaren van het ministerie van Financiën waarschuwen dat chaos gaat ontstaan als het kabinet nu niets doet. Over 5 jaar mag een grote groep Nederlanders de hypotheekrente niet meer aftrekken voor de belasting. Wie dat precies zijn, weet niemand. Er is geen instantie die dat bijhoudt. De chocoladerepen van Milka, die in Duitsland kleiner maar wel duurder zijn gemaakt, hadden nooit mogen worden verkocht. Dat oordeelt een Duitse rechter die de actie misleidend noemt. De verpakking van de repen was niet aangepast, waardoor klanten de verandering niet opmerkten. De Duitse Consumentenbond was een zaak begonnen na veel klachten over de zogeheten krimpflatie. De rechter zegt dat het oude product eerst 4 maanden van de markt had moeten worden gehaald. Milka kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Bondscoach Ronald Koeman neemt niet 1, maar 3 dagen de tijd voor de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Op 25, 26 en 27 mei kunnen zij zich tijdens een trainingsstage bewijzen, waarna Koeman de definitieve selectie voor het WK bekendmaakt. Op 4 juni vertrekt Oranje naar Amerika en de eerste WK-wedstrijd is dan op 14 juni in Dallas tegen Japan. Het weer, vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar 1 graad of 6. Morgen overdag eerst buien, in de middag wat droger en af en toe zon. En het wordt dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het midden van het land is het hartstikke druk op de weg. Een combinatie van recreatieverkeer en woonwerk zorgt voor lange files. Meest oponthoud op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Stroe staat 10 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Een vrachtwagen met pech op de A28 van Utrecht naar Zwolle. Ter hoogte van Amersfoort of Vathorst is die gestrand. Er is daar maar 1 rijstrook vrij. Vertraging 20 minuten. En wat nog opvalt is de A28 Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum staat ook een auto met pech. 2 rijstroken zijn dicht. Vertraging 1 uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar een chaos te ontstaan, zeggen ambtenaren. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk om het leven gekomen door een misdrijf. De man van 73 lag waarschijnlijk al langere tijd dood in zijn huis. Bondscoach Ronald Koeman neemt niet één, maar drie dagen de tijd voor de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Op 25, 26 en 27 mei kunnen zij zich tijdens een trainingsstage bewijzen, waarna Koeman de definitieve selectie bekendmaakt. Het weer, stevige buien met kans op onweer. Ook morgen eerst buien, in de middag wat droger, bij een graad of 12.
5: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
6: De 8 houten woningen in de Zon die Centraal heeft laten bouwen volgens de nieuwe prefab-methode R met zoveel mogelijk hergebruikt materiaal zijn klaar. De eigenlijke bouw begon in november vorig jaar na de nodige voorbereidingen. Het tweede element, naast de snelle en duurzame bouw, is de poging van de corporatie om door de indeling van de openbare ruimte contact tussen buren te bevorderen. Alle woningen hebben een eigen terras dat direct grenst aan een gezamenlijke tuin. Hier kunnen bewoners elkaar ontmoeten, een praatje maken, kinderen laten spelen of samenwerken in de tuin, hoopt Centrada. De hergebruikte materialen vind je terug in dakpannen, bestrating, zonnepanelen en circulair glas. De korte bouwtijd moet zorgen voor minder overlast voor de omgeving en de hoop is dat met de snelle methode meer kan worden gedaan aan de wachtlijst voor sociale huurwoningen. We blijven even bij Centrada. Florijnhofbewoner Jos R.B., ex-raadslid voor Leefbaar Lelystad en PVV, heeft een klachtenlijst met 72 handtekeningen overhandigd aan Centrada. Uit protest tegen een voorgenomen huurverhoging voor de woningen van de stichting in het centrum. Stadhuisstraat, Mensstraat, Neringweg en Florijnstraat. Ze zijn niet tevreden over het beheer. Er zou bijvoorbeeld regelmatig afval naast de overvolle containers liggen en het schoonmaakwerk zou ook de wens overlaten. Door de verbouwing van winkelpanden tot woningen neemt het aantal bewoners toe en hiermee ook de overlast op de R.B. De Centro besteedde gisteren aandacht aan haar actie en Centrale heeft een gesprek met haar toegezegd. De woningcorporatie zegt niet op de hoogte te zijn van de genoemde problemen. En geheel los van elkaar tegenkantelde aanhangers op de wegen rond Lelystad eergisteravond en gistermorgen. Het bleef een materiële schade en oponthoud voor het verkeer, er vielen geen gewonden. Op de Ketelbrug woei maandagavond een hoge lichte aanhanger van een vrachtwagen om. De vrachtwagen bleef overeind, maar de scheefhangende aanhanger blokkeerde het verkeer volledig en het kostte uren om in de wind weer recht op te krijgen. En op de Dronterweg, ter hoogte van de Larse Ringweg, kantelde gisterochtend een combinatie van een personenauto met een eenassig aanhangertje. De auto belandde in de berm, de aanhanger op het fietspad.
5: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
7: De rest van de dag is het een komen en gaan van buien in Lelystad. Soms valt in korte tijd veel regen. Er zijn ook droge momenten met zonneschijn. De komende uren is het 12 graden en daarbij waait een matige westenwind. Vanavond en vannacht blijft het buiig. De temperatuur daalt niet verder dan 6 graden. De wind waait minder sterk en draait later in de dag naar het noordwesten. Hemelvaartsdag, morgen dus, start met wisselende wolken en een aantal buien. In de loop van de dag wordt het droog en krijgt de zon meer ruimte. Toch is het met een matige noordwestenwind en opnieuw 12 graden fris voor de tijd van het jaar. Vrijdag hebben we ook van tijd tot tijd de paraplu nodig en is het nog steeds fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
5: Verkeersinformatie.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het midden van het land is het nog hartstikke druk op de weg, met bijna 200 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen daar. Om te beginnen de A12 Arnhem richting Utrecht. Voor Driebergen is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. Vertraging 50 minuten. A28 Utrecht richting Amersfoort. Voor Amersfoort 20 minuten vertraging. En wat nog opvalt is de A28 Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum is het wegdek nog altijd in slechte toestand. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging een uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot gezondheidsprobleem in Nederland. De raad pleit voor een langlopend onderzoek waarin ook het Q-koortsvermoeidheidssyndroom en ME worden meegenomen. De afgelopen jaren werden moties om meer geld te investeren in onderzoeken aangenomen, maar niet uitgevoerd door het kabinet Schoof. Ook het huidige kabinet wil nog geen grote investeringen doen in wetenschappelijk onderzoek naar de ziekten. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar een chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd. Ook waaiden in Eersel stijgers om. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag waarschijnlijk al langere tijd dood in zijn huis in het centrum. Mogelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdacht hebben opgemerkt. Bondscoach Koeman neemt 3 dagen de tijd om te beslissen over de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Tijdens een trainingsstage op 25, 26 en 27 mei moeten ze zich bewijzen en daarna beslist Koeman over de definitieve selectie. Een week later vertrekt Oranje naar Amerika. Het weer, stevige buien met kans op onweer. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 6. Morgen begint wisselvallig met buien. In de middag wordt het wat droger met af en toe zon en dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het midden van het land is het nog hartstikke druk met bijna 200 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A12 Arnhem richting Utrecht. Bij Driebergen zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. 2 rijstroken zijn dicht. Vertraging is 1 uur. A28 Amersfoort Zwolle. Bij Zwolle Centrum is het wegdek nog altijd ook in slechte toestand. De linkerrijstrook is dicht. Vertraging 3 kwartier. En wat nog opvalt is de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen Afrit en Dolder en Utrecht 5 kilometer file, maar wel 1/2 uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Lelystad.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl. Oh.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Eersel hebben zware windstoten veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen dakpannen van huizen en waaiden stijgers en bomen om. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot gezondheidsprobleem. De raad pleit voor een langlopend onderzoek waarin ook het Q-koorts-vermoeidheidssyndroom en ME worden meegenomen. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar een chaos te ontstaan, zeggen ambtenaren. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Het weer, stevige buien met kans op onweer. Ook morgen eerst buien, in de middag wat droger, bij een graad of 12.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De 8 houten woningen in de Zon die Centrale heeft laten bouwen volgens de nieuwe prefab-methode R met zoveel mogelijk hergebruikt materiaal zijn klaar. De eigenlijke bouw begon in november vorig jaar na de nodige voorbereidingen. Het tweede element, naast de snel en duurzame bouw, is de poging van de corporatie om door de indeling van de openbare ruimte contact tussen buren te bevorderen. Alle woningen hebben een eigen terras dat direct grenst aan een gezamenlijke tuin. Hier kunnen bewoners elkaar ontmoeten, een praatje maken, kinderen laten spelen of samenwerken in de tuin, hoopt Centrada. De hergebruikte materialen vind je terug in dakpannen, bestrating, zonnepanelen en circulair glas. De korte bouwtijd moet zorgen voor minder overlast voor de omgeving en de hoop is dat met de snelle methode meer kan worden gedaan aan de wachtlijst voor sociale huurwoningen. We blijven even bij Centrada. Florijnhofbewoner Jos R.B., ex-raadslid voor Leefbaar Lelystad en PVV, heeft een klachtenlijst met 72 handtekeningen overhandigd aan Centrada. Uit protest tegen een voorgenomen huurverhoging voor de woningen van de stichting in het centrum. Stadhuisstraat, Mensstraat, Neringweg en Florijnstraat. Ze zijn niet tevreden over het beheer. Er zou bijvoorbeeld regelmatig afval naast de overvolle containers liggen en het schoonmaakwerk zou ook de wens overlaten. Door de verbouwing van winkelpanden tot woningen neemt het aantal bewoners toe en hiermee ook de overlast op de ZRB. De Stentor besteedde gisteren aandacht aan haar actie en Centrale heeft een gesprek met haar toegezegd. De woningcorporatie zegt niet op de hoogte te zijn van de genoemde problemen. En geheel los van elkaar tegenkantelde aanhangers op de wegen rond Lelystad eergisteravond en gistermorgen. Het bleef een materiële schade en oponthoud voor het verkeer, er vielen geen gewonden. Op de Ketelbrug woei maandagavond een hoge lichte aanhanger van een vrachtwagen om. De vrachtwagen bleef overeind, maar de scheefhangende aanhanger blokkeerde het verkeer volledig en het kostte uren om in de wind weer recht op te krijgen. En op de Dronterweg, ter hoogte van de Larse Ringweg, kantelde gisterochtend een combinatie van een personenauto met een eenassig aanhangertje. De auto belandde in de berm, de aanhanger op het fietspad.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De rest van de dag is het een komen en gaan van buien in Lelystad. Soms valt in korte tijd veel regen. Er zijn ook droge momenten met zonneschijn. De komende uren is het 12 graden en daarbij waait een matige westenwind. Vanavond en vannacht blijft het buiig. De temperatuur daalt niet verder dan 6 graden. De wind waait minder sterk en draait later in de dag naar het noordwesten. Hemelvaartsdag, morgen dus, start met wisselende wolken en een aantal buien. In de loop van de dag wordt het droog en krijgt de zon meer ruimte. Toch is het met een matige noordwestenwind en opnieuw 12 graden fris voor de tijd van het jaar. Vrijdag hebben we ook van tijd tot tijd de paraplu nodig en is het nog steeds fris. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. In het midden van het land lijkt het drukste moment van de avondspits inmiddels achter ons te liggen, maar nog altijd ruim 100 kilometer file, dus het is nog hartstikke druk op de wegen. Veel vertraging onder andere nog altijd op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Voorthuizen doe je er ruim een half uur langer over. De A12, Arnhem richting Utrecht, tussen Veenendaal West en Maar gebeurde een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven met een vertraging nog altijd 25 minuten. En de A28, Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum is het wegdek nog altijd in slechte toestand. De linkerrijstrook is dicht en dat kost je een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
2: Lelystad. Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 7 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening vanwege de protesten tegen een asielopvang in het gemeentehuis. De burgemeester van de gemeente Weidemeren zegt dat de maatregelen nodig zijn nadat gisteravond opnieuw een demonstratie uit de hand was gelopen. Toen werden fakkels en vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid en struiken voor het gebouw vlogen in brand. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan, zeggen ambtenaren. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, zegt politiek verslaggever Roel Bolsius.
5: Het wordt ook niet bijgehouden door de Belastingdienst. Die hebben een wettelijke termijn van 7 tot 12 jaar dat ze de administratie moeten bijhouden. Dus het kan niet gecontroleerd worden. Ja, en dan is het aan mensen zelf. Maar die hebben ook vaak niet de administratie op orde. En dat zeggen ze zelfs bij financiën. Je kan ook niet van mensen verwachten dat ze dat dan allemaal op orde hebben. En dat levert dan dit grote probleem op.
4: Hypotheekadviseurs kunnen nu al geen goede adviezen meer geven, omdat de toekomst zo ongewis is. De avondspits was de drukste van dit jaar tot nu toe. Volgens de ANWB stond er rond 5 uur ruim 1000 kilometer file. Oorzaken zijn het wisselvallige weer en het lange hemelvaartsweekend. In januari stond er door sneeuwval ook één keer meer dan 1000 kilometer file. De autoriteit persoonsgegevens krijgt een nieuwe voorzitter, Aleid Wolf. Ze zwaait na 10 jaar af en hij wordt opgevolgd door voormalig advocaat Geert Potjewijd. Eerder verdedigde hij jarenlang grote techbedrijven als TikTok en Uber. Dat hij nu bij de autoriteit persoonsgegevens aan de slag gaat is opvallend, vertelt Thijs Hofmans van de techsite Tweakers.
6: Hij zal eigenlijk nu vooral sancties moeten gaan opleggen tegen niet alleen gewoon kleine bedrijven hier in Nederland, maar ook tegen grote techbedrijven die de AVG overtreden. Dus dat hij eerst aan hun kant heeft gestaan en hun verdedigd heeft, is wel, ja, dat is wel enigszins opvallend dat ik zo bekijk.
4: Het weer vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Morgen overdag eerst buien, maar in de middag wat droger en af en toe zon. Het wordt dan 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De files worden wat korter in het midden van het land, maar nog altijd zo'n 50 kilometer in totaal. En op een paar plekken nog best wel wat oponthoud. Zoals de A1, de Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaken en Voorthuizen 8 kilometer met een kwartiervertraging. A12, Utrecht richting Arnhem. Voor knooppunt Waterberg staat een vrachtwagen met pech en dat kost je 20 minuten. En tenslotte de A28 Amersfoort richting Zwolle. Voor Zwolle Centrum 20 minuten oponthoud. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

De tune is weer geweest en ook het eerste nummer heb ik alweer gedraaid. En dan is het weer tijd voor een uurtje muziektrip. En de tune, ja, ik zal het nog eens een keer zeggen. Cherokee van The Shadows en daarna The Hollies met een live versie van het nummer Carrie Anne. The Hollies opgericht in 1962 in Manchester. En zeer bekend door hun driestemmige zang. Alan Clark en Graham Nash, dat waren de oprichters. En het nummer zou over Marianne Faithfull gaan, aldus Nash. Maar die durfde ook niet de echte naam van haar te gebruiken. Dus werd het Carrie Anne. Ja, Chris Rea. Josephine, dat is een dochter van hem. Dat is zijn oudste dochter. Maar hij heeft ook nog een tweede dochter. En die heet Julia. En op het 13e album van Chris Rea, het album Espresso Logic uit 1993, staat het nummer Julia. En dat is dus zijn tweede dochter. En die op dat moment 4 jaar was. In Engeland en Duitsland was het een klein hitje. In Nederland helemaal niet. En ja, wat dat er gaat. Ik hoorde hem onlangs weer een keertje via op mijn pc voorbij komen. En toen had ik zie van, ja, die moet ik nog een keertje draaien. Julia van Chris Rea.

Ik liet mijn pc zoeken op de naam Julia en kwam ook het nummer Julia tegen van Clifford T. Ward. Kleine introductie van Cliff Richard. En Julia gaat in dit geval over Julia Somerville. Clifford T. Ward, een Engelse singer-songwriter die zeer ziek was op dit moment, of dat moment dat hij het nummer schreef. Hij kroop op handen en voeten naar zijn 8-sporen-studio die hij thuis had. En het nummer gaat over een tv-nieuwslezeres die herstellende was van een hersenoperatie. En Clifford T. Ward overleed in 2001 aan de gevolgen van MS. En als je dan verder gaat zoeken, kom ik ook bij een Nederlandse formatie uit. De formatie Zijlstra van de trompetist-zanger Jeroen. Hij heeft ooit een keer een Annie M. G. Schmid prijs gekregen voor het nummer Durgerdam slaapt van het album Tussen Den Oever en New York uit 2002. En in 2007 kwam het album Stel Je Voor uit. En daar staat het nummer www.romeozoektjulia.com op.

0: 17 oktober 1980 kwam het album Making Movies uit met daarop dit nummer Romeo en Juliet. En dan heb ik het over de formatie Dire Straits. Die bestonden tussen 1977 en 1995. Een van de bekendste nummers, eigenlijk de nummer waarmee ze doorbraken, Sultans of Swing. En Dire Straits betekent eigenlijk ernstig in het nauw zitten. Making Movies was het derde album van de band en David Knopfler ging weg voor een solo carrière. Het schijnt dat het nummer Romeo en Juliet een hit is geweest en als mede het nummer Tunnel of Love wat erop staat. Tunnel of Love kwam niet verder dan de tipparade en Romeo en Juliet kan ik al helemaal niet vinden in Nederland in de hitparade. Goed, ik ging verder op zoek en kwam bij Patricia uit. Ook zo'n leuke naam. Christa Burke die heeft daar een nummer over geschreven. En we verplaatsen ons naar 1924. Patricia de Stripper. Het staat op het album Spanish Train and Other Stories uit 1976. Patricia is een striptease danseres en wordt opgepakt. Maar er wordt gezegd van ja, dat kan wel zo zijn, maar ze is in werkkleding. En dan werd ze op dat moment werd ze eigenlijk weer vrijgelaten. Een live versie van dit nummer van Christa Burke, Patricia de Stripper.
1: Anyone for tennis? I'm beseeching me to come and keep the score. And Moore says, oh Lord, I'm so dreadfully bored. Oh Lord, I'm so really bored, and I really can't stand it anymore.

Je hoorde Robert Long met Jacob van zijn album Levenslang. Robert Long alweer bijna 20 jaar geleden overleden, om precies te zijn op 13 december 2006. Dit Levenslang is zijn tweede album en kwam uit in februari 1977. En ging eigenlijk verder daar waar vroeger of later was geëindigd. Gewoon een beetje schoppen tegen alles wat heilig was. En ja, een pastoor met popmuziek en allemaal dat soort dingen. Ja, dat kon Robert Long als geen ander. Een platina was zijn, kreeg hij ervoor en ook een Edison. En er werden maar liefst 250.000 exemplaren van verkocht. Goed, gaan we naar een Nederlandse rockband. En de hoogtijdagen. Ik moet rustiger gaan praten. Bestond hij uit vier broers: Reggie, Penton. Of Ponton, Andy en Lulu Tielman. En zus Jane deed ook af en toe wel eens een nummer mee. De oorspronkelijk kwamen ze van Surabaya. Vanaf 1957 in Nederland. Ik heb het over de Tielman Brothers. En ook zij hebben een nummer met een damesnaam erin. O Rosalie.

Wat moet je nog over deze band vertellen? De Rolling Stones. En het origineel Angie staat op het album Goat's Head Soup uit 1973. Het zou over een einde van een relatie gaan. En er werd altijd gezegd van, ja, het is ook de vrouw van David Bowie. Maar volgens Keith Richards gaat het over zijn dochter Angela. Oké, nou, we laten het maar in het midden, maar het blijft een mooi nummer. En in 25 maart 2016 was er een concertfilm, Havana, Cuba. En daar speelden de Stones voor 500.000 mensen het nummer Angie Live. En in 2016, op 23 september, kwam er een DVD met CD uit. En daar kon ik hem netjes van afhalen. Ga ik naar de Zombies uit 1962, opgericht in St. Albans door Rod Argent en Colin Blunstone. Op het nummer Odyssey and Oracle uit 1968 staat het nu volgende nummer A Rose for Emily, door Rod thuis geschreven. Geschreven toen hij nog thuis woonde. En hij zei van, ja, ik voelde dat ik iets moest schrijven, en dat is een van die nummers die spontaan ontstonden. Je hoort een live versie, recorded live in concert at the Metropolis Studios in Londen.

0: Mrs. Jones.
1: Het klinkt misschien heel oneerbiedig, maar de oudjes doen het nog goed. En Cliff Richard, inmiddels 85 jaar en still going strong. Dit is afkomstig van een box on the continent uit 1997... waarop 58 nummers in het Duits staan, 12 in het Frans, 13 in het Spaans en 19 in het Italiaans. Ik geef het je te doen, maar Cliff Richard deed het. En dit nummer wat je hoorde was Mrs. Emily Jones. En toen kwam ik toch even bij Emily en toen kwam ik bij Boudewijn de Rood uit. Het origineel staat op Hoe sterk is de eenzame fietser uit 1973. Johnny van Doorn was op de tv, dat was een redelijke tv-persoonlijkheid. En die moest altijd van zijn tante piano spelen. Er was op een gegeven moment ook een versie uitgekomen met Nico Haak als een soort carnavals-item. En die ga je zo meteen horen. En daarna de laatste vocale, Neil Diamond met Hey Louise van het album The Jazz Singer uit 1980. Ook Neil Diamond is inmiddels 85 jaar en beleefde zijn acteerdebuut in de jazzzinger als Jussel Rabinovich, oftewel Jess Rubin. De soundtrack leverde hits op als America, Love on the Rocks en Hello Again. En dit is samengeschreven met Gilbert Beco. Maar nu eerst Nico Haak en Boudewijn de Groot met Tante Julia en daarna Neil Diamond en Hey Louise. En als er nog tijd is voor het instrumentaaltje, L. Stewart, Denise at 16. Wat mij betreft, ik vond hem weer leuk om te maken. Dat was de laatste met namen in de titels. Volgende week weer eens een keer wat anders. Op Facebook kan je weer de playlist vinden. En wat mij betreft graag weer tot de volgende week.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 13 burgers om het leven gekomen en 41 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanval op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Vooral de regio Dniepropetrovsk werd zwaar getroffen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. Weerpresentator Peter Kuipers-Munneke legt uit dat de windstoten het gevolg waren van harde regen.
2: De koude lucht, bovenlucht, die wordt mee naar beneden gesleurd met die regen mee. En die botst dan tegen het aardoppervlak en ja, die gaat zich dan verspreiden. En zo kun je rondom die buien hele zware windstoten krijgen.
1: Het ging in Eersel om een lokaal fenomeen. Overijssel wil de komende jaren de wegenbelasting verhogen. Dat is volgens het provinciebestuur nodig om onderhoud aan wegen en bruggen te betalen. Op 1 juli neemt de provincie een definitief besluit over de verhoging. Die stijgt dan jaarlijks met iets meer dan 2%. Igor Arrieta heeft de vijfde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De roze leiderstrui is voor Afonso Eulalio. De finale van de etappe verliep uiterst opmerkelijk, zegt commentator Gabriel Melging.
3: Na een knotsgekke finale waarin zowel hij als medekoploper Eulalio nog een keer onderuit gingen. Daarna miste Arrieta ook nog een bocht en gleed hij nog een keer bijna onderuit. Maar in de laatste kilometer kwam hij toch nog bij Eulalio en ging hij eroverheen. En zo won hij dus die rit in Potenza.
1: Wout Poels liet voor de etappe weten dat hij na dit seizoen waarschijnlijk stopt. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms wat onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog één file in het midden van het land. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem heb je tussen Oosterbeek en Knoop het Waterberg een kwartier vertraging. Komt door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Sommige straten zijn alleen toegankelijk voor mensen die daar ook echt moeten zijn. Ook is een groot deel van de gemeente Weidemeren een veiligheidsrisicogebied, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
2: Dat betekent dat daar een samenscholingsverbod geldt, mensen niet met gezichtsbedekkende kleding over straat mogen en dat de politie preventief mag fouilleren om te kijken of mensen bijvoorbeeld wapens of vuurwerk op zak hebben.
1: In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een asielopvang. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in een hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en één man is overleden, al is niet bekendgemaakt waaraan. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het Hantavirus. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot probleem in Nederland. De afgelopen jaren werden moties aangenomen om meer geld te investeren in onderzoeken, maar niet uitgevoerd. Gezondheidsredacteur Sander Suurhaken over de politieke wil.
3: In het verleden is er wel geld uitgetrokken voor onderzoek. In totaal 40 miljoen. Dat klinkt veel, maar dat is het niet als je zo'n nieuwe ziekte eigenlijk moet onderzoeken. Nou, dat geld dat raakt na dit jaar op. En er is dus geen vervolgplan.
1: De Gezondheidsraad pleit voor een langlopend onderzoek waarin bijvoorbeeld ook Q-koorts wordt meegenomen. In de buurt van Brussel is vanmiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. Het treinverkeer ligt voorlopig stil. Het weer, opklaringen, maar ook buien, met soms onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door en dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Het komende uur kun je luisteren naar Pas op het.

0: Dit is Pas op Herrie met Martien Reinders en Piotr Gieling.
1: Goedenavond en welkom bij het hardste programma van je regio. Je luistert naar
2: Pas op Herrie.
1: En Herrie in de trant van Anthrax. Nou, niet helemaal Anthrax.
3: Ja, ja.
1: Zat ook nog wat anders bij.
3: Ja, ja, maar het klonk niet verkeerd als uuropener.
1: Nee.
3: Ik denk een beetje een geinige noot erin gooien.
1: Ja, is goed. Een keer wat anders. Wel leuk. Dan hebben we natuurlijk een band als Bodycount die zelf ook de nodige rap metal maakt. En ja, dan gooien ze hier Anthrax en Public Enemy even bij elkaar.
4: Ja, dit is wel een beetje wat Bodycount later jaren wat we meer gaan doen. Want Bodycount was in het begin voornamelijk heel veel punk-invloeden juist.
1: Mm-hmm. Ja.
3: Dat is al niet te min. Het klonk sowieso niet verkeerd wat hun deden eigenlijk.
1: Nee. Nee, en Anthrax heeft wel vaker van dit soort rare uitstapjes. Dus ik vind dat echt wel passen bij hun.
4: Ja, ik denk van een paar jaar daarvoor had je nog I'm the Man had je.
1: Ja.
4: Zo,
1: ja.
4: Een raar rap nummer.
1: Deze komt, ik heb die maxi-single thuis liggen. Dus, daar staat hij geloof ik wel 3 keer op.
3: Ja. Nou, deze kwam dus, was single uit 1991.
1: Ja.
3: De single Bring the Noise.
1: Bring the Noise. Uuropener van het eerste uur. En ja, we gaan er weer een leuke uitzending van maken. We hebben weer een hoop promo's. Ik geloof dat het niet eens veel. Ja, als je eigen keuzes en dat soort dingen meetelt, zitten er wel wat oude platen tussen. Maar
3: ja, dat wel.
1: Wat standaard oude platen betreft, niet veel.
3: Nee, ik zie er vanaf mijn kant uit zie ik er 2 in zitten.
1: Oké. Okay,
3: nou. Oh nee, 3.
1: En dan eigen keuzes niet meegerekend?
3: En eigen keuzes zit er ondertussen. Dus 3 oude keuzes. En de 3 oudjes die ik aangedragen heb, zie ik voor mij allemaal er al voorbij komen.
1: Okay.
3: Maar het zijn gewoon lekkere nummers.
1: Ja, nou ja, goed. Je gaat ze in de komende 2 uur voorbij horen komen. Dus we hebben er weer zin in.
2: Zeker.
3: Yes.
1: En de eerste is sowieso een lekkere promo. We hebben dus al een keer eerder gedraaid. De band Lex Legion.
4: Ja, dus gewoon de King Diamond Wham Conspiracy line-up met een nieuwe zanger.
1: Ja, zo zou je het kunnen noemen. Maar ja, ik moet heel eerlijk zeggen, het klinkt niet heel erg als King Diamond, vind ik.
4: Nee, het is wel net even een tikkie anders. Maar ja, de heer is natuurlijk ook weer jaren ouder, nieuwe ervaring opgedaan, andere beentjes.
1: Ja, maar ik denk dat bijvoorbeeld ook een band als King Diamond. Kijk, King Diamond schrijft natuurlijk een hele hoop muziek zelf.
4: Ja.
1: En aangezien hij niet in deze band zit, krijg je dus niet die vibe mee die hij in zijn nummer stopt.
4: Nee, maar ik denk vaak ook bij zo'n thema-album King Diamond doet, zo'n conceptalbum, daar zit je ook een beetje vaak al een beetje ingebokst van wat kan je doen qua muziek, want dat moet binnen het verhaal passen. En hier kan je natuurlijk doen wat je wil eigenlijk.
1: Ja. En ik denk dat het voor heel veel van deze leden ook een verademing is. Ja. Dat ze eens even uit hun dak kunnen gaan met iets anders.
4: Ja.
1: Zoals gezegd dus, Lex Legion, nieuwe single, Gypsy Tears.

0: Ja, doe ze maar open.
1: Ja.
2: Ja, als, je dit, af.
1: Ja, als je deze albumhoes bekijkt van deze band, dan denk je van, ik heb hier te maken met Menno. Als je kijkt op de voorkant van de hoes, maar als je dan luistert naar de muziek, dan is het toch heel wat anders.
0: Solemnity heet deze band. Ze komen uit Duitsland en dit is alweer hun zesde album wat eraan komt. Album moet op 15 mei verschijnen, aankomende vrijdag.
3: Ja.
0: En dit is de single daarvan. Ja. Escape from the Matrix.
3: Ik vind het ook, als je die hoes ziet.

0: En qua muziek. Pas zou ik wel heel mooi passen bij zo'n Conan Barbarian film met Arnold Schwarzenegger.
1: Ja, zou er wel bij passen, ja.
0: Ja.
1: Ja, zeker wel.
2: De volgende band is een verzoekje en die heeft even een bepaalde aankondiging nodig. Deze band is in 2005 al gestart, maar niet veel lang daarna zijn ze uit elkaar gegaan. Dat had grotendeels te maken met het feit dat ze geen goede vocalist konden vinden die hun nummers zou kunnen inzingen. Dat ging lastig. Ze hadden wat zangers en zangeressen uitgenodigd om te zingen. Maar geen van allen, dat boterde niet. Of er werden te hoge eisen gesteld of wat dan ook. Dus ze hadden echt zoiets van, weet je wat, stop er maar mee. We kappen er mee. Gaan we niet doen. Maar toch zijn deze drie heren bij elkaar gekomen weer niet zo heel lang geleden. In principe is hun debuutalbum al af. Alleen, ja,
0: het geen
2: alle nummers. Nee, geen vocalist. Dus in 2005 zijn al die nummers al geschreven. Het album moet binnenkort nog verschijnen. Dus je kunt je er al op inschrijven als je het album hebben wil. Er moet alleen even vermeld worden dat deze band, ze heette overigens Winter Agony. De drummer is wel heel frappant, die zit in een rolstoel. Dus hoe die dat drum voor elkaar krijgt voor de rest, want hij is vanaf zijn middel naar beneden. Is
0: misschien
2: helemaal
0: misschien heb je wat tips gekregen van Def Leppard.
2: Wie weet, ja, die mist een arm. Dus, hij kan natuurlijk een hele hoop met zijn handen doen ook. Ja. Hè, dus, en een gitarist en een bassist. De bassist die schrijft alles, dus dat is ook het brein achter de band, zeg maar. Nog steeds geen goede vocalist. Maar aangezien de laatste tijd AI heel erg zijn intrede doet, ook in de muziek helaas, hebben ze ervoor gekozen om de zangeres die ze hebben in AI te programmeren. Dus de enige niet-fysieke persoon in deze band, dat is de zangeres. Dat is een AI, ze heet Ruby. Ze wordt wel iedere keer op foto's gezet, maar die is erbij gefotoshopt. De heren zijn echt, de dame niet. Ze hebben haar stem gebruikt om alle nummers te voorzien. Alle nummers zijn wel analoog opgenomen. Maar er is wel AI gebruikt om de nummers af te mixen en te masteren.
0: Ja.
2: Dus het is half-half-half. Of nou ja, in ieder geval, er zit een gedeelte AI in dit muziekstuk. Maar het grootste gedeelte is dan toch nog steeds echt mensenwerk.
1: Ja, we gaan het horen dan, hè?
2: De band is Winter Agony. Je gaat luisteren naar My Mind. En hij is aangevraagd door Michel omdat vanwege de tekst. En als je de tekst wil luisteren, dan ja, ik zou zeggen, luister even heel goed. Want er zit best wel een sterke tekst in. Winter Agony.

0: Corporation 187.
1: Ja.
2: Lekker oudje uit Zweden. Ja, kom af van het album Subliminal 4. En je hoorde dus net naar Frustration.
0: Ik dacht dat er ook zoiets met een cijfer dat Patrick Mamelli daar ooit eens een keer in ingespeeld heeft. Maar dat was volgens mij een andere band. Had ook zo'n. Was volgens mij iets met C187 of zo.
2: Oh ja, schiet mij niet zo eentje.
0: Dat is ook zo'n beetje, ja, een beetje een side-projectje van Pestilence. Maar. maar dit was dus Corporation 187.
2: Ja.
0: Ja. Ja, dan is het bijna half.
2: Oh, dan is het de tijd voor een keusplaat.
0: Ja. En ik zou zeggen, Martin.
2: Oh, mag ik? Ja. Dan begin ik zoals zei als ik met de spreekbeurt. Nou, ik hoef niet zo'n grote spreekbeurt te houden. Want wij kregen vorige week, hadden we de vermeldingen aan dat Alyssa Whiteloos, zeg maar, Dragon Force assisteerde. Of in ieder geval intralen deed. En. Ja, ik zat deze van de week zeg maar achter de computer een beetje met muziek. En er popte in één keer een filmpje op YouTube dat ik denk van... Hé, wat? Videoclip samen met Dragon Force? Denk, oh, nou al. Maar ja, ik kom dus nu tot de conclusie dat het dus een single was die ze vorig jaar in juni hadden uitgebracht. Dus het was dus niet nieuw, maar ze hebben wel Burning Heart gedaan. En voor mij was het al een keer uitgebracht door Dragon Force, dacht ik...
0: Zou kunnen, dat het al een wat ouder nummer is.
2: En dacht ik tenminste, want het kwam me wel bekend voor de nummer. Maar ja, nu hebben ze Alyssa erbij gepakt. En ja, ik moet zeggen, het klonk niet verkeerd. Met het nieuws ook wat we vorige week vertelden van dat ze meedeed met hun. Ik denk, ja, het klinkt heel erg liefelijk, zeg maar. En denk van, oh, gaat ze hier door op deze manier? Maar ja, daarna hoor je toch wel die grun terugkomen. Dus. Ja.
0: Nee, er is nog een nieuwtje met betrekking tot Dragon Force. Die zanger, Mark, Mark Hudson heet hij geloof ik, die gaat even tijdelijk stoppen. Want die is ziek. Of in ieder geval, er is wat met zijn stem of iets dergelijks.
2: Okay.
0: Dus die gaat er een tijdje mee stoppen bij Dragon Force. Dus ze hebben wel voor het toeren een andere zanger aangetrokken, die dus hem tijdelijk gaat vervangen. Het is niet zo dat Mark gaat stoppen bij Dragon Force, absoluut niet. Dat is niet de bedoeling. Maar hij moet wel even rust houden.
3: Ik las ook in de comments inderdaad, bij de aankondiging van Alyssa, dat verschillende mensen het laatste paar jaar live niet altijd het beste was.
0: Dat, nou ja, misschien is dat een reden dat hij nu zoiets heeft van ik moet even wat aan mijn stem doen.
2: Ja. Maar ja, terugkomend op het nummer Burning Heart. Dat klopt. Komt van het album Warp Speed Warriors uit 24, maart 24. Ja, dus ze hebben het opnieuw uitgebracht, maar dan met Alyssa.
0: Ik ben heel benieuwd.
2: Ja, dus je oren worden gekieteld.

0: Ja, we hebben hier over Seven Metal Sins. Het is een, het is bij elkaar geraapt.
1: gewoon bij elkaar geraapt, zootje.
2: Omelet du fromage.
0: Ja, maar ze komen uit Frankrijk. Ze komen dit 5 juni komen ze met een eerste full-length album, Legacy of Chaos. Het zijn leden, zeg maar, die zijn voortgekomen uit een reunie met Money Guns uit Frankrijk. En nog een aantal andere bandleden, zeg maar, van diverse bands. Ik zie hier een bassist van Ex Arsenic, Blind Panther en van Mannequins. Maar ja, er komen ook... en ik moet zeggen dat er veel van Mannequins, zeg maar, bij elkaar zijn gekomen. Ze hebben daar nog een paar, nog een zanger en nog een drummer bij elkaar gehaald. Maar in ieder geval, we hadden het er net over. Piotr maakt een opmerking. Het klinkt in een zware versie als Hansi Koes van Blind Guardian.
1: Ja.
0: Ja, ja, ik moet wel toegeven. Ja.
1: Hansi Koers zit met zijn stem wat hoger. En hij zit. Ja, maar ze hebben wel ongeveer dezelfde stijl van zingen. Dus
0: ja. Ja, het zijn wel allemaal Fransen.
1: Ja.
2: Ja. Ik, vond het verdomd goed klinken.
1: Ja.
0: Voor deze band vond het een debuut. Ja, het is niet geen debuut, maar het is wel een eerste full length.
1: Ja. Ja. Voor onder deze band namen al.
0: Ja.
1: Hou eens in de gaten, jongens. Seven Metal Sins.
0: Zeker niet. Dus. It.
1: Wij gaan naar zijn het de shock rockers van Duitsland, Dominum. Ja.
2: De zombie driven goth rock metal phenomenon.
1: Dat zijn ze, ja. Oh,
0: dit is de Merle Manson van Duitsland.
1: Precies, zo. Ja. Goed. Qua muziek is het wel wat anders.
2: Ik vind het meer, het is de Duitse Def SS.
1: ze komen met een nieuw album op 3 juli. Het album Night is Calling. We hebben de eerste single daar al van gedraaid. The Circus is in Town. We hebben nu nog weer een single gekregen. Je gaat een dubbel cd verwachten. Dat wil zeggen, je krijgt aan de ene kant het cd'tje met The Night is Calling. Zo heet het album. Mm-hmm. En je krijgt er een live cd bij.
0: Oh. Live het wakker vorig jaar.
1: Ja.
2: En hoe ziet het met mijn vinyl uitgave?
1: Krijg je een 3-dubbel vinyl of zo? Ik weet het niet.
0: Ja. Dubbel.
1: Dubbel vinyl.
0: Maar dan moet je hem wel van Napalm Records hebben. Ja.
1: Nou, jammer. Jammer.
0: Ja.
1: Gemiste kans.
0: Nee. Allemaal van Napalm Records.
1: Dit is dus Dominum en Dr.

0: De band heet Sum of Seven. Hun nieuwe album. Het is een debuutalbum volgens mij.
1: Ja, maar allemaal singeltjes die voor uitgebracht.
0: Ja, ja. Echoes of the Hypermind. Het is een progressive metal band. Dus ik ben zelf al een groot liefhebber van prog. Dus mij trok het wel, deze band.
1: Ja, maar als de band heet Sum of Seven. Maar als je dan de bandcamp kijkt, staan ze er met z'n zes op een foto.
0: Ja, we missen een band. Ja. Van.
2: Zal het misschien wel de clue zijn?
1: Jij bent onderdeel van de band.
2: Oh, ja.
0: En je had in de jaren 80 had je een science fiction serie op de televisie. Die heette Blake 7. En als je dan goed naar de crew keek, waren er ook maar 6 crew. Ja, ze rekenden dus de computer, de boordcomputer van het ruimteschip waar ze zich op bevonden. Dat was dus ook een onderdeel van de crew. Vandaar de 7.
1: Maar ik heb ook zo'n album van een avant-garde band. Dat is deel 4 van de trilogie en deel 3 bestaat niet.
0: Ja, precies.
2: Oh ja. Ja, misschien heeft het wel te maken dat de gitarist ook de vocalen doet. Dat ze daarom zeggen van Sum of Seven.
1: Dat zou kunnen. Hij telt voor 2.
0: Leuke band. We lopen tegen het einde van dit uur. En we hebben nog 1 plaat. En dat is een keuzeplaat voor jou, Tyler?
1: Ja, dat is mijn keuzeplaat. Ik heb deze week het album The Man Who Would Not Die meegenomen van Blaze Bailey. Mijn grote held, mijn grote vriend.
0: Toch heeft hij het bij Iron Maiden niet zo heel erg best gedaan.
1: Nee, maar het paste gewoon niet bij zijn stem. Nee. Hij heeft een wat lagere stem natuurlijk. En wat hij nu live doet. Toevallig heb ik hem afgelopen zondag live gezien in Den Haag. Wat hij vandaag de dag doet is ook... De gitaren zijn wat lager gestemd en het past gewoon 100 keer beter bij zijn stem. En de nummers komen gewoon beter uit hun verf. Het klinkt wat heftiger, wat bombastischer. En ja, het is gewoon de meest vriendelijke man. Hij heeft de tijd van zijn leven. Er staat een zaal in Den Haag, er zaten misschien krap 100 man. De man is van begin met eind, grote glimlach op zijn gezicht en heeft de tijd van zijn leven. Ik heb hem gelukkig ook een aantal keer mogen ontmoeten. Ik zeg, het is een super, super vriendelijke man.
0: Dat moet je gewoon hebben als artiest. Je moet gewoon... ik heb zelf meegemaakt met Manowar. Die doen verschrikkelijk uit de hoogte.
1: Ja.
0: Je fans maken je, maar je fans kunnen je ook breken. Hè? Dus daar moet je rekening mee houden.
1: Absoluut. En ik dacht, om die reden wil ik wat draaien van Blaze deze week. En toen kwam ik op dit album. En toen eindigde ik in een pittige discussie met mijn jongste broertje. Die is net zo'n Blaze fan. En toen kwam niet uit welk nummer... En toen kwam mijn broertje uiteindelijk met dit nummer... omdat hij gitaarsolo zo geweldig vindt. Het is nummer While You Were Gone. En deze is voor mijn broertje dan.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 10 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Samenscholing is verboden en auto's worden gecontroleerd. Vanavond hingen zo'n 15 demonstranten een spandoek op aan een hek. Dat mocht van de politie als ze daarna zouden vertrekken. Het is nog altijd onduidelijk wie er vanmiddag heeft geschoten in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens het persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. Meer dan 1700 mensen zitten vast op een cruiseschip in de haven van Bordeaux. Ze mogen niet van boord omdat zo'n 50 opvarenden last hebben van maag- en darmklachten, mogelijk veroorzaakt door het norovirus. Andere passagiers vermaken zich nog prima, zegt deze man.
2: People are fairly relaxed. There's no constraints. The entertainment seems to be going ahead as well. We had a very nice show last night. We expect to have another one tonight.
1: Zondag overleed een 92-jarige passagier van het cruiseschip. De doodsoorzaak van die man wordt nog onderzocht. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. De windstoten konden ontstaan door regen en hagel. En dat deed zich zeer plaatselijk voor, zegt weerpresentator Peter Kuipers-Munneke.
3: Schade is wel altijd heel lokaal. En daarom zie je dus nu ook toevallig in Eersel. Dat is dan het pechgeval. Dat wil niet zeggen dat het overal zo slecht weer is.
1: Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is ook een aantal auto's beschadigd. En ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden vannacht. Hemelvaartsdag begint morgen wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Het komende uur kun je luisteren naar Pas op Herrie met Martien.

0: Hello and welcome back.
1: Dit is Pas op Hedy.
2: Welkom terug.
3: Ga steeds beter, jongens.
4: Ja, we luisteren nu even naar een symfonische uitvoering van Sepultura met Luciano Pavarotti, The Roots, Bloody Roots. Dus voor degenen die het nog niet wisten, dat was hem.
3: Ja.
2: Wij moeten er heel eerlijk en officieel bij zeggen dat dat ja, natuurlijk een gigantische farce is dit. Ja, want het is officieel niet van... ja, het nummer is officieel van Sepultura, dat klopt. Maar het was niet, de uitvoerende was natuurlijk niet Sepultura en ook niet Luciano Pavarotti.
5: Nee, het was de Duitse band JBO. En Pavarotti wordt gezongen door de gitarist van JBO.
4: Dus ja, daar zat er gewoon een komische noot in. Ik vond hem wel humor. Ik denk van, ik had gewoon zin in net straks al met Anthrax. Ik heb nu zin in aan Sepultura met Luciano Pavarotti.
5: Ja, maar het is ook zo'n nummer wat in het internet download tijdperk de hele wereld rondging, ook onder de naam Sepultura. Iedereen kent het ook gewoon als Sepultura.
4: Ja, dat klopt. En ik weet nog dat een maatje van mij toen zei van, Pavarotti, je hebt een nummer met Sepultura. Die hebben Pavarotti en Friends. Ja, ik denk, ja, het zal wel. Ja, ik zeg, heb je dat nummer dan? Ja, dat heb ik. Dus wij kwamen niet meer bij van lachen. Dus ja, dat was wel leuk eigenlijk. Dus dan zit je daar naar te luisteren en denk je van, ja, dat klinkt best wel vet eigenlijk.
3: Ja. Uuropener van uur 2. Dus zoek daar nog even een derde plaat bij. Zometeen met het uuropener van het eerste uur. En dan laat me weten wat de link is.
4: Ja.
3: Yeah. Tweede plaat van het tweede uur is ingeruimd voor album van de maand. En die is deze maand van Archspire.
4: Ja, die hele snelle, hè?
3: Ja, ja, die jongens die gaan als een banaan. De snelheid zit daar behoorlijk in. Ik ben altijd van mening geweest dat bijvoorbeeld met power metal is een wat snellere variant van heavy metal. En speed metal is dat van thrash. Ja. Nou blijkt het wat genuanceerder te zitten met betrekking tot speed metal. Dat het niet voor 100% gebaseerd hoeft te zijn op thrash. Dat kan ook een snellere variant zijn van heavy metal. Maar dan de andere kant op dan wat power metal doet. Ja. Heel ingewikkeld. Maar ja, Archspire is death metal op een opstandje.
5: Ja, zoals ik online op beschreef wat als ADHD een band was, dan was het waarschijnlijk Archspire geweest. Ja.
3: Zoiets. Als je dat kon klassificeren, inderdaad. Ja. Hun nieuwe album heet Too Fast to Die.
5: Ja.
3: Dat is het album wat bij ons CD van de maand is. Of album van de maand. Ik mag geen CD meer zeggen. Want tegenwoordig komen dingen ook weer op vinyl uit. Of digitaal of wat dan ook. Dus het kan op allerlei formaten
5: uitkomen. Koop er nou nog een CD?
3: Ja. Ja, vroeger toen de CD in was, wie koopt er nou nog vinyl? Ja.
5: Nu gaan we kennelijk weer allemaal terug naar de cassettes.
3: Cassettebandjes, ja, komen ook weer helemaal in.
5: Ja.
3: Dit is Archspire. Je gaat luisteren naar The Vessel.

0: Melancholost.
1: Ja.
2: Er was net een beetje verwarring over deze band, maar...
1: Ja. Nee, ik heb hem in mijn mailbox gekregen. Melancholost is dezelfde band als van de leider van Solemnity, die in het eerste uur hoorde. Hm. Alleen, dit is een heel ander type band. Wat meer rock georiënteerd. Hier en daar wel wat metal, maar voornamelijk rock. Beetje occultachtig. Komen ook met een nieuw album aankomende vrijdag. Dat album gaat heten Tales from the Poisoned Apple. En het is ook Sven the X die...
2: die is het een beetje conceptalbum? Of,
1: wie weet. Het ziet er heel erg duister uit. En het is gothic, dus het zou me niks verbazen. Sneeuwwitje in een metaljasje.
2: Nou ja, lekker dan.
1: Het nummer wat je hoorde was The Book of Thoth. En dat heeft weer meer een Oosters-Egyptisch-achtig
0: tintje. Een associatie met Aleister Crowley ook.
1: Ook, ja. Dus ja, het gaat niet helemaal richting Sneeuwwitje dan.
2: Nee.
1: De volgende die heb jij meegenomen, Martien.
2: Ja, die komt van het album Victims of the Bubonic Plague 2. Het is een verzamelalbum, maar ik kan er over die band eigenlijk heel weinig vinden.
1: We kunnen er allemaal weinig over vinden.
2: Ja. Dus ja, het is een demo van dit nummer. Het nummer heet Chaos Ablaze.
1: Als je op de Metal Archives gaat kijken... er zijn echt legio-bands die zichzelf Osiris noemen. Ja. We hebben er zelfs eentje in Nederland gehad. Maar ja, die is begin jaren 90 al gestopt. Of tenminste, in ieder geval zijn ze van naam

0: veranderd.
1: Ja, dat wel. Maar...
0: En deze cd is van begin 2000. Dus dat kan niet de Nederlandse Osiris zijn.
2: Nee, maar op Discogs staan ze ook als Osiris nummer 26.
0: Ja, dus er zijn er heel veel.
1: In ieder geval, ik vond het een lekker nummertje, zeg maar. Een oudje, zeg maar, voor in de lijst. En het groeft gewoon heel lekker.
0: Kousenblaze. Ja.

0: Embrace of Souls.
1: Dat klonk zeker niet verkeerd.
2: Nee, hè? Zeker niet verkeerd, nee.
1: En eerste track van een conceptalbum.
0: Ja.
1: Ook introductie inderdaad van het conceptalbum. Dus nee, klinkt niet verkeerd. Leuke start van een album. Dus zeker waard om te luisteren.
2: 22 mei komt het uit als je geïnteresseerd bent. Dus ja, als het jouw genre is, dan waarom niet?
0: The Battle of the Dead, zo heet het album. Zoals gezegd, het is een conceptalbum, dus doe er je voordeel mee. Ja. Heel veel mensen hebben niks met albums waar een compleet verhaal in zit. Ik vind het geniaal.
1: Ik hou er ook wel van. Moet er wel een goed verhaal in zitten. Dat is niet altijd met elk conceptalbum. Maar er zitten echt wel hele goede tussen met hele goede verhalen.
0: Ja. Zo waarschijnlijk ook deze. Ja. We gaan daar in elk geval van uit. Het betekent 10:30. Dat betekent dat we een keuzeplaat gaan doen. En ik ben nog niet geweest. Dus ik gooi mij er nu in. Ik heb wederom gekozen voor een band. Zoals ik altijd al zeg. Die ik nog niet eerder als eigen keuze heb meegedromen. En aangedragen. Het gaat hier om de band Symphony X. En Symphony X is een bandje, dat loopt al sinds 1994 rond. Ze bestaan nog steeds. Alleen hun laatste album stamt uit 2015. Dus dat is al meer dan 10 jaar geleden dat ze een plaat hebben uitgebracht. Dus ik vraag me een beetje af van, jongens van Symphony X, bestaan jullie nog wel? Volgens de Metal Archives zijn ze nog steeds actief.
1: Er is ook nog niks bekend dat er iets nieuws op komst is.
0: Ik heb er nog niks over kunnen vinden. Dus, ook Symphony X houdt af en toe wel van een verhaaltje vertellen op platen. Ja. Zo hebben ze in 2007 een album gemaakt dat heet Paradise Lost. En Paradise Lost is een beetje los gebaseerd op het verhaal Paradise Lost. Het gevecht tussen de hemel en de hel. En daar is een compleet boekwerk van. Mm-hmm. Waar dat hele verhaal in staat. Waarschijnlijk heeft Symphony X dat een beetje proberen te vangen in één album. Mm-hmm. Het is ook maar één album. En het is het eerste album waarmee ik geconfronteerd werd met Symphony X. En waarom heeft dat zo lang geduurd? Ik heb geen idee. Soms dan ken je bands niet, ook al zijn ze van redelijk formaat. Toch kom je er pas later achter. Zo heb ik bijvoorbeeld, even sidetrack, bijvoorbeeld de band Mastodon. Ik had altijd het gedacht van Mastodon, dat is een of andere Amerikaanse power metal band. Laat maar zitten, hoef ik niet. Weet je wel? Totdat je erachter komt dat het gewoon een progressive metal band is. Ja. En dan denk je van, shit, waarom heb ik daar nooit eerder naar geluisterd?
1: Dan heb ik inderdaad verschillende bands en dan kom je erachter. En dan ben je er eindelijk into de band en dan denk je, oh ja, de helft is alweer dood of iets anders. De stompen zijn er net vorig jaar mee gestopt.
0: Zoiets.
1: Korte update, ik lees dat Symphony X in een recent interview hebben gezegd dat ze wel bezig zijn met een nieuw album.
0: Oké.
1: Wordt verwacht ergens dit jaar, loop volgend jaar.
0: Nou, ik ben benieuwd.
1: Ja.
0: Want het is echt al vreselijk. Voor hun doen veel te lang geleden.
1: Ja.
0: Normaal gesproken zit er niet meer dan een jaar of 5 tussen. En dit is al dubbele.
1: Ja, maar die zanger heeft natuurlijk ook een tijdje andere projectjes gedaan. Hij heeft een tijdje Adrenaline Mob heb je ook gedaan. Was hij nogal druk mee?
0: Ja, maar en af en toe werd hij ook ingehuurd door Arjan Lucassen voor zijn Star One project. Dus ik snap het wel. Maar aan de andere kant, Symphony X is je main band.
1: Ja.
0: Dus, maar goed. Terug naar Paradise Lost. Daar heb ik dus een track van meegenomen. En wat kan ik dan anders meenemen als het titelnummer? Vond ik gewoon een verschrikkelijk gaaf nummer. Dus je gaat luisteren naar Symphony X en Paradise Lost.

0: Ja. Ja, Megadeth.
1: Ja, Megadeth. En ergens in het nummer hoor je Ice-T.
2: Ja, ik heb hem wel gehoord hoor. Ik heb hem wel gehoord.
1: Ik heb niet zitten oplezen volgens mij.
2: Ja, we zaten een korte gesproken rol.
3: We zaten het oude hoeren. Ja.
1: In elk geval, het nummer Nightstalkers. Dit was chapter 2. Dat komt natuurlijk omdat hij hem nu samen gedaan heeft met Ice-T. Maar ja. Nightstalkers staat op The Sick, The Dying and The Dead. Zijn vorige album.
2: Ja.
1: Uit 2022. Mm-hmm. Dus.
2: Ja.
3: Maar ik ben benieuwd hoe die het live gaat doen 6 juni op South of Heaven.
2: Ja.
3: Ik ben reuze benieuwd hoe die laatste, in ieder geval hun afscheidstour eruit gaat zien. Want het zal wel headliner zijn.
2: Een afscheidstour die nu al bekend is, gemiddeld 3 tot 5 jaar gaat duren.
1: Ja.
3: Ja. Ja. Eerst wordt geldbeuren en dan zo, yo, de mazzel. Ja.
2: Nou, geef maar een live update.
1: Sommige bands stoppen ermee en kunnen na 3 jaar toch niet zonder toeren. Dus beginnen ze gewoon weer.
2: Nou, ik denk het mooiste verhaal ermee is B.B. King. Ja. Ken je dat verhaal?
1: Nee.
2: B.B. King ging het bejaardentehuis in. Het werd hem al een beetje te veel en dat soort dingen. En toen zat hij nog een jaar in het bejaardentehuis. En toen is hij maar weer op tour gegaan, want hij verveelde zich te pletten. Ja.
1: Ik kan me er iets bij voorstellen, inderdaad. Als je altijd dat gedaan hebt, dan, ja, dan ga je je vervelen. We hebben nog een oudje.
3: Ja. Boltstrummer. Nou, lekker ritme erin gooien van het album For Victory. Met het gelijknamig nummer For Victory.

0: Ja, lekker een beetje.
1: Ja.
0: Het is een beetje, ja, death metal, maar wat trager. Dus er zit hier en daar ook wat doom in. En natuurlijk de zanger Carl Willits, die heeft een behoorlijke lage, lage zangstem.
2: Het heeft wel echt zijn eigen geluid.
0: Boltro, zeer zeker, ja. Ja, alleen tijdens het of na het overlijden van Martin Cairns in 2015... heeft Boltro in 2016 gezegd, uit respect voor Martin, stoppen we met Boltro.
2: Jammer.
0: Dus ja, de rest is volgens mij wel doorgegaan naar andere bandjes of andere dingen gaan doen. Maar Boltrower zal niet meer bij elkaar komen.
2: Nee. Jammer.
0: Helaas.
2: Ja,
0: ja, er is niks aan te doen. Want ze laten natuurlijk wel een heleboel mooie albums achter.
2: Ja.
0: For Victory is er in elk geval eentje. Mijn favoriete zit nog steeds aan het begin. Realm of Chaos. Ik vind dat nog steeds een magnifiek album. Vooral het nummer World Eater. Maar goed, dat komt omdat mijn passie ook een klein beetje ligt bij het verhaal Warhammer. Hm. Waar Realm of Chaos een beetje op gebaseerd is.
2: Okay.
0: Want de liefhebbers, of de leden van Boltrower waren ook vervent Warhammer-spelers.
2: Ah, nerds.
3: Ja. Heeft het er ook te maken dat die hoes er dan een beetje zo uitziet aan een sabel?
0: Ja. Het is heel erg grappig, want als je naar de oorspronkelijke hoes van Realm of Chaos kijkt, dan zie je daar ook inderdaad de Space Marines van Warhammer opstaan. Hm. Als je hem op deze manier te pakken kan krijgen en voor een redelijke prijs meteen doen. Want de album hoes zoals die hierop staat, wordt niet meer gemaakt. En dan staat er een heel andere hoes op.
2: Ah, dat is waar we een gezeur om gekregen hebben.
0: Nou, ze mogen het niet meer gebruiken van Games Workshop. De eigenaar van het hele Warhammer verhaal. Dus ze mogen het niet meer gebruiken. Dus wat nu is uitgegeven, that's it. Dus als je hem nog te pakken kan krijgen, moet je dat zeker doen.
2: Ja.
0: De oorspronkelijke hoes in elk geval. Wij hebben nog één track. Dat is een nummer van de band In Thraced.
3: Ja, dat is een nieuw album is het.
0: Ja.
3: Even kijken, hoe kwamen ze naar Finland. Melodic Symphonic Death.
0: Daarmee gaan wij afsluiten. Dit is Neon Frontiers. Tot volgende week.
2: Tot volgende week.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand was gelopen. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. Asielminister Van der Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen vanavond op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Ze moeten in hun hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Aan boord zijn zeker 50 mensen ziek geworden en 1 man is overleden. Eerst werd gedacht aan een uitbraak van het norovirus, maar dat blijkt het toch niet te zijn. Aan boord zijn vooral Ieren en Britten. Er is geen verband met het Hanta-virus dat uitbrak op een ander cruiseschip. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van die duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt ook de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in hun hut blijven, omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben door het norovirus. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en een man van 92 is overleden. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het hantavirus. Opnieuw is iemand veroordeeld voor de dood van Friends-acteur Matthew Perry. Een gediplomeerde verslavingsbegeleider heeft 2 jaar cel gekregen voor het bezorgen van de fatale dosis ketamine. Hij kocht het bij een vrouw die eerder al veroordeeld is tot 15 jaar cel in deze zaak. Daarna bracht hij de 51 flesjes naar de villa van de acteur. Hij zegt dat hij het geld nodig had en nooit rekening had gehouden met mogelijke ernstige gevolgen voor Perry. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt vannacht af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. Maar in de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïense president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel en Noord-Brabant hebben zware windstoten afgelopen middag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd en ook waaiden stijgers om in Eersel. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Maar het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Israël verwoestte sinds het bestand duizenden woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest en nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Netflix gaat vanaf volgend jaar ook in Nederland reclames uitzenden. Er komt een goedkoper abonnement waarbij je ook advertenties te zien krijgt. Je kunt ook meer betalen voor reclamevrij kijken. In veel landen, waaronder Duitsland en Frankrijk, bestaat zo'n reclameabonnement al. Concurrenten zoals Disney Plus en Videoland hebben ook al een optie voor goedkoper kijken met reclame. Hoeveel het Nederlandse Netflix-abonnement met advertenties gaat kosten, is nog niet bekend. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd geraakt en ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.